0: woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Krivie, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

spel is mooi als de hel, is mooi als vaarwel. Een vrouw is mooi als een gracht, is mooi als de nacht, is mooi onverwacht. Een vrouw is mooi als een blos, is mooi als een vos, is mooi erop los. Een vrouw is mooi als de mei, is mooier dan hij, is mooi praterij. Maar een hond is mooi als een hond, die kijkt ons aan zo trouw en vertrouwd. Ach, een hond houdt altijd zijn mond, en is het daarom dat men van hem houdt. Een vrouw neemt ons in de boot, neemt ons tot de dood, neemt ons in het groot. Een vrouw neemt ons als een held, neemt ons met geweld, neemt meestal ons geld. Een vrouw neemt ons als een klucht, neemt ons vaak voor lucht, neemt daarna de vlucht. Een vrouw neemt ons zacht en zoet, ontneemt ons de moed en neemt zelfs ons bloed. Maar een hond neemt plaats op de grond en kijkt ons aan, zo trouw en vertrouwd. Ach, een hond neemt nooit het volle pot en is het daarom dat men van hem houdt. Een vrouw speelt graag met een pop, speelt paard in galop, speelt hoepel maar op. Een vrouw speelt teder en trouw, spelt iets op je mouw en speelt zo met jou. Een vrouw speelt hem binnen de streel, speelt kijvende keel, speelt altijd toneel. Een vrouw speelt vaak dat ze speelt, speelt dat ze beveelt, speelt tot ze je keelt. Maar een hond speelt zomaar wat rond, die speelt niet vals, maar eerlijk als goud. Een hond speelt altijd als hond en is het daarom dat men van hem houdt. Een vrouw geeft zich zacht als dons, geeft zich soms aan ons, geeft ons dan de bons. Een vrouw geeft zich op haar tijd, geeft een man vaak strijd en geeft dan ook spijt. Een vrouw geeft ons heel vaak zin, geeft ons warme min en geeft om het gewin. Een vrouw geeft ons vaak haar schoot, geeft zich vaak devoot, maar geeft zich nooit bloot. Maar een hond geeft ons een verbond, die geeft zichzelf zo trouw als een kind. Een hond geeft ons een verbond, misschien is daarom dat men hem bemint. Maar het is toch voor de vrouw dat een man al gauw om een enkele traan zo

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Job een experimentele operatie uitvoerde. Tommy John keerde in 1976 terug en won daarna nog 164 wedstrijden. De baanbrekende ingreep werd naar hem vernoemd en veranderde de sportmedische wereld voorgoed. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Krivie, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teammate Frank Jope een experimentele operatie uitvoerde. Tommy John keerde in 1976 terug en won daarna nog 164 wedstrijden. De baanbrekende ingreep werd naar hem vernoemd en veranderde de sportmedische wereld voorgoed. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Kryvyi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teammate Frank Joop een experimentele operatie uitvoerde. Tommy John keerde in 1976 terug en won daarna nog 164 wedstrijden. De baanbrekende ingreep werd naar hem vernoemd en veranderde de sportmedische wereld voorgoed. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Kryvyi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

een truck. Soms had ik pech, maar dat maakte weer plaats voor puur geluk. En komt de tijd dat alles stopt, toch ben ik wel tevreden. De liefde voor het vak draag ik.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Bij natuurbranden op het Griekse eiland Salamina zijn een man en een vrouw om het leven gekomen. Hun lichamen werden gevonden in de tuin van hun huis ten zuiden van het eiland. Op het eiland ten westen van Athene woeden op meerdere plekken branden. Meerdere huizen zijn verwoest en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De brand in de Hoge Venen in België heeft naar schatting 3000 hectare natuur in de as gelegd. Bijna 500 mensen en meer dan 120 voertuigen worden ingezet, maar het vuur is nog niet onder controle. Door een noordenwind breiden de vlammen zich uit in zuidoostelijke richting. Het pakket van Luik is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand die vrijdag uitbrak. Voorlopig wordt uitgegaan van onopzettelijke brandstichting. Oekraïne heeft gisteren honderden drones ingezet boven Rusland in een van de grootste luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog. Meerdere drones drongen door de Russische verdedigingslinies. In de zuidwestelijke regio Rostov werden 3 steden getroffen door meer dan 150 drones, waarbij zeker 5 doden vielen. En toen de band Soundgarden het bekende liedje Black Hole Sun schreef, hadden ze misschien onbedoeld iets op het spoor. Met hulp van de James Webb-telescoop hebben wetenschappers een object ontdekt dat sterk doet denken aan een zogeheten zwarte gatster, oftewel een black hole sun. Het object is net zo groot als ons zonnestelsel, dat schrijft nu.nl. Het weer nog, de dag begint bewolkt met vooral landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Met temperaturen van 19 graden in het noorden en plaatselijk 23 in het zuiden is het een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.

0: Dames en heren, dankjewel. Ik wil u graag iemand aankondigen. Het volgende nummer kunnen we niet zonder zijn steun. Mag ik een applaus? Trent van Enkevoort. En meestal als die met ons meedoet, dan moet het stadion echt in 1000 stukjes, toch?
1: Luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Bij natuurbranden op het Griekse eiland Salamina zijn een man en een vrouw om het leven gekomen. Hun lichamen werden gevonden in de tuin van hun huis ten zuiden van het eiland. Op het eiland ten westen van Athene woeden op meerdere plekken branden. Meerdere huizen zijn verwoest en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De brand in de Hoge Venen in België heeft naar schatting 3000 hectare natuur in de as gelegd. Bijna 500 mensen en meer dan 120 voertuigen worden ingezet, maar het vuur is nog niet onder controle. Door een noordenwind breiden de vlammen zich uit in zuidoostelijke richting. Het pakket van Luik is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand die vrijdag uitbrak. Voorlopig wordt uitgegaan van onopzettelijke brandstichting. Oekraïne heeft gisteren honderden drones ingezet boven Rusland in een van de grootste luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog. Meerdere drones drongen door de Russische verdedigingslinies. In de zuidwestelijke regio Rostov werden 3 steden getroffen door meer dan 150 drones, waarbij zeker 5 doden vielen. En toen de band Soundgarden het bekende liedje Black Hole Sun schreef, hadden ze misschien onbedoeld iets op het spoor. Met hulp van de James Webb-telescoop hebben wetenschappers een object ontdekt dat sterk doet denken aan een zogeheten zwarte gatster, oftewel een black hole sun. Het object is net zo groot als ons zonnestelsel, dat schrijft nu.nl. Het weer nog, de dag begint bewolkt met vooral landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Met temperaturen van 19 graden in het noorden en plaatselijk 23 in het zuiden is het een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen weer begonnen. Hierdoor neemt de drukte op de weg en het openbaar vervoer tijdens de spits langzaamaan toe. De komende weken vinden in diverse steden ook introductieweken voor studenten plaats. De NS verwacht vanaf vandaag nog geen directe piek. De grootste landelijke drukte in het OV wordt in september voorzien, zegt een woordvoerder. Twee Duitse gehuchten bij het toeristenplaatsje Monschau, vlak op de grens met België, zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om Ruitsberg en Keisberg. Bewoners van 17 huizen, met in totaal zo'n 30 personen, kregen rond 10:30 gisteren het bevel om binnen 10 minuten hun woning te verlaten. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen van het vuur en de weersverwachting. Het kabinet start deze week gesprekken met diverse oppositiepartijen om een meerderheid te vinden voor de begrotingsplannen van Prinsjesdag. De partij Pro trapt de reeks overleggen vandaag af, waarna het kabinet onder meer ook met jaar 21 om tafel gaat om draagvlak voor de plannen te verkennen. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere, bekend van Heroes in Nashville, is overleden. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Ze begon als kindster en sprak in het verleden openhartig over de moeizame overgang naar de volwassenheid. Hayden Panettiere is 36 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Vanaf dit schooljaar gelden er nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde op de basisschool en in de onderbouw van het middelbaar onderwijs. De oude regels kwamen uit 2006 en waren verouderd. Met deze verandering wil staatssecretaris Thiele het niveau van leerlingen verhogen, omdat de schoolprestaties in Nederland de afgelopen jaren hard zijn gedaald. Scholen in Nederland krijgen tot 2031 de tijd om de nieuwe regels in te voeren. Twee Duitse gehuchten bij het toeristenplaatsje Monschau, vlak op de grens met België, zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om Ruinsberg en Keisberg. Bewoners van 17 huizen, met in totaal zo'n 30 personen, kregen rond 10:30 gisteren het bevel om binnen 10 minuten hun woning te verlaten. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen van het vuur en de weersverwachting. In het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen weer begonnen. Hierdoor neemt de drukte op de weg en het openbaar vervoer tijdens de spits langzaamaan toe. De komende weken vinden in diverse steden ook introductieweken voor studenten plaats. De NS verwacht vanaf vandaag nog geen directe piek. De grootste landelijke drukte in het OV wordt in september voorzien, zegt een woordvoerder. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere, bekend van Heroes in Nashville, is overleden. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Ze begon als kindster en sprak in het verleden openhartig over de moeizame overgang naar de volwassenheid. Hayden Panettiere is 36 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Clouseau Express.
1: Hallo, daar zijn we weer.
2: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
3: De Clouseau Express.
2: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
4: André.
2: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
4: Het is zaterdag.
2: Wat is zaterdag?
4: De uitzending.
2: Zaterdag? Nee, zondag.
4: Nee, zaterdag.
2: Helemaal in de war, die vrouw.
4: Ja, nee, het is zaterdag.
2: Wel, nee, hoe kom je daar naar bij?
3: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Clouseau Express. Met André en Dave.
5: Echt waar!
2: Paniek! Paniek! Woe, paniek!

0: En het is vandaag zaterdag 1 augustus. Dan komen we daar nu bij 8 augustus.
1: Dat is al lang geweest hoor, 1 augustus.
0: Ja, klopt. Ja. Dan kom ik daar dan weer bij. Dat was vorige week. Maar goed, 8 augustus is het vandaag. Nou, het is zo leuk als je goed begin hebt. Dan, dat zet de toon al gelijk in de uitzending.
2: Ja, maar wacht even. Is dit een goed begin dan?
0: Ja, dat bedoel ik dus. Ja.
2: Is het wel een goed begin, dit?
0: Dat bedoel ik dus. Zullen we even opnieuw beginnen dan?
2: Nee, doe niet. Nee.
0: Goed, we begonnen met ons wisselalbum. En dat is deze week van Marco Borsato. Van het album Als Geen Ander. Het eerste nummer dat we draaiden heette dus Vrij Zijn.
2: Maar wacht even hoor. Welke ander is het dan?
0: Welke andere?
2: Ja.
0: De opvolger van de LP die daar, of de album die daar voor was. Ja?
2: Ja,
0: zoiets.
2: Ja?
0: Ja, okay. Dat komt er wel uit.
2: Ja, ik denk het.
0: Jij denkt het?
2: Ja, ik denk het.
0: Dat is wat ik hoorde.
2: Ja. Erg, hè?
0: Ja, heel erg.
2: Dat dacht ik ook. Goed. Ook namens mij een hele goede morgen en welkom dus weer bij deze aflevering van de Gozo Express. Ja, het is een puinhoop, hè?
0: Iedere keer voordat ik het uitzending begin, dan denk ik van, nou ga ik eens heel serieus aankondigen. Lukt toch nooit?
2: En dan heb ik niets gedaan, hè?
0: Nee, dat is nee. Nee, dat klopt.
2: Nee. Even voor de duidelijkheid.
0: Het is mijn eigen schuld.
2: Ja.
0: Eigen schuld, dikke beeld, zeggen ze dan.
2: Dat is ook normaal.
0: Wat?
2: Nee, niet.
0: Nee, dat wel.
2: Maar goed, namens ons.
0: En dat was het toen.
2: Een hele goede morgen. Tijd voor muziek. En dat is onder andere met deze van Martha McNeil. How do you do? Hoe gaat het met jou?
0: Ja, heel goed. Met jou?
2: Ja hoor, met mij ook alles goed.
0: Mooi zo. Ja. Toch weer zo blij.
2: Ja, het is toch tijd voor koffie, denk ik.
0: Ja, inderdaad.
2: Daar ben ik wel aan toe, hoor.
0: Onze brandstof.
2: Koffie!

0: Dat was eigenlijk het antwoord op Mansen McNeil, die we daarvoor draaiden met How Do You Do. En Oscar Benton, die zegt gewoon, I feel good. Nou, oké. Het zal wel.
1: I feel so good, hè?
0: I feel so good, ja.
1: Ja, je zei, ja. I feel good.
0: I feel so good.
1: Dan krijg je James Brown.
2: I feel good.
0: Die dus, ja.
1: Ja, ja. En die dus, dan krijg je dat, dat effect inderdaad. Ja, oh, André.
0: Ja?
1: Hé,
0: vertel.
1: Nou ja, hoe was jouw week?
0: Gezellig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik hoor soms wel eens dingetjes natuurlijk, maar jouw week was dus goed.
0: Ja, ja. Ja. Ja, voor mij kan je alleen maar goed in dingen horen natuurlijk. Ja, oké, open deur.
1: Hoezo?
0: Ja, open deur.
1: Gewoon?
0: Ja. Daarom.
1: Wat?
0: Kan alleen maar goede dingen van mij horen.
1: Nou ja, dat hopen we dan, dat we goede dingen van jou horen.
0: Anders staat alleen een van de bladen of zo. Die,
1: ja.
0: die van de week weer goed bezig waren.
1: Hè? Hoezo? Vertel.
0: Nou, over de geruchten over Marco Borsato. Blijkt allemaal helemaal niks van waar te zijn.
1: Ja.
0: Van zijn comeback. En dat schijnt volgend jaar al te zijn. En concerten zou hij gaan geven, et cetera. Nou, blijkt dus allemaal niet van waar te zijn. Althans, volgens het management.
1: Ja, dus, maar ja, dat weet je toch. Ja.
0: Nee, daarom
1: dat weet
0: dus
1: je toch niet. Dat,
0: we zullen het gewoon maar af moeten wachten.
1: Ja, dat weet je toch niet.
0: Nee, dus.
1: Straks gaan we het hebben over allerlei andere dingetjes natuurlijk die er nog te doen zijn. En er is nog genoeg te doen de komende weken. En het is nog steeds vakantie voor veel mensen. Dus ook dat is belangrijk. Dus ja, dus we gaan het lekker afwachten. En we gaan lekker zien wat er allemaal gaat gebeuren de komende dagen. Maar natuurlijk ook een hele hoop lekkere muziek. En we gaan ook nog even bewegen. Hè, want dat is ook belangrijk,
0: toch? Ja, want daar gaan we dan door, hè?
1: Ja, dacht ik wel. Ja. Zullen we maar gaan bewegen?
0: Of het wel vakantie is of niet?
1: Ja.
0: Hebben wel een klein beetje aangepast. Want ik denk, we gaan niet die hele grote zware zeulen hier de studio in zeulen iedere keer. We hebben de eerste keer eens een kleinere versie meegenomen.
1: Oké, laat maar horen.
0: Ja.

0: Goedemorgen, luisteraars. Staat u al en klaar? Rechtop graag, de armen voor u op schouderhoogte. En beide armen gaan van voor naar zeewaarts. Goed aantrekken en weer voor terug. Ze blijven op schouderhoogte. Zee en voor, daar gaan ze. Ja, trek aan en voor. Aan, voor. Hoofd op, rug recht. En niet door de knieën veren. Alleen de armen. Trek, trek. Op zee en voor, zee. Even volhouden. Halt maar. En ontspannen de armen. Armen zeewaarts. We gaan kringen maken. We gaan met de armen van zeewaarts naar omlaag, gekruist, langs u heen naar boven toe. Ze komen weer zeewaarts. En zo gaat u door. Nu zwaait u kruisend voor u langs. Rondjes maken. En veer nu mee. Veren. Als de armen langs u heen gaan kringen maken. Veer door de knieën. Weer door de knieën. Toe maar. Ga goed. Ja. Om. En om. Strek ze goed. Even nog. En nu stoppen. Zo. Die zijn lekker moe. Laat ze maar losjes uw armen naast u. En dan maakt u een spreidstand en laat rondbuigen. Opzij naar links en links. Dan naar rechts en naar rechts. Hangen en buigen. En naveren. Andere kant. Buig naar links. En buig naar rechts. Toe maar. Het hoofd doet mee. Probeer de tweede keer wat verder te buigen. En even stappen. Goed. Als we de spreidstand flink groot hebben, buigt u eenmaal voorover. Dan komt u rechtop. En u buigt weer net als straks opzij naar links en nog eens links. Eenmaal voorover, recht weer op, naar rechts opzij, naar rechts opzij. Neer en op, naar links, 1 en 2. Aan de vloer, rechtop, naar rechts, handen op de vloer, rechtop, opzij, op de vloer, en rechtop, naar rechts, ga maar door, ja. Houd de benen gestrekt, nu mooi opzij, nu eenmaal op de vloer. Goed, armen omhoog. We gaan nog even een zwaai maken. En die zwaai van gewoon hoog tussen de benen door met een diepe rondbuiging. Knieën buigen nu mee. En zwaai weer hoog terug. Dus diep omlaag en rustig weer hoog. Zwaai laag tussendoor. Hoog weer op. Uitademen. Inademen. Neer zwaai diep. Goed door de knieën veren. Ga maar rustig door. Nog tweemaal. Tot zover. We zijn klaar voor vandaag. Dit was de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.
1: Net te laat.
2: Nee.
1: Het was net te laat.
2: Nee.
1: Jawel.
2: Nee, is niet net te laat.
1: Luister naar mij, ik heb gelijk.
2: Nee, en anders doe ik hem nog een keer.
1: Nou. Hey, wacht, kom nog jou even aan. En dan nu het hoogtepuntje van...
2: Bing!
1: Juist.
2: Ja.
1: Goed. Hebben we ook weer gehad.
2: Ja, moet het maar even doen. Moet het maar even doen, anders dan wordt het helemaal niks meer. Dan wordt het sowieso denk ik niks meer in dit programma.
1: Dan krijgen we allemaal weer e-mailtjes en... Ja.
2: Ja, nou ja, dat is belangrijk.
1: Ik heb iets gemist.
2: Wat heb je gemist?
1: Nee, dan zoek soort e-mailtjes schrijven dan.
2: Oh, ja. Oh, zo ja.
1: En dan moeten we terug e-mailen van, wat heb je gemist dan? Dat is, ping.
2: We gaan het straks hebben over de marktconcerten die vandaag gegeven worden. En natuurlijk nog heel veel meer. Dus ik zou ook zeggen, blijf lekker luisteren. Want we hebben natuurlijk nog heel veel meer dingetjes. Nog even over de havenfeest van Breda. En natuurlijk, ja, wat krijgen we nog meer? Wat gaat er nog meer komen? Het wordt allemaal nog even spannend en het gaat allemaal nog gebeuren. Maar blijf lekker luisteren.
1: Bouwt een beetje de spanning op, hè?
2: Ja. Daar was het spanning.
1: Oh, wie klopt dan? Nee, dat is te vroeg voor.
2: Nee. Nee, die man die komt nog niet.
1: Nee? Oké, gelukkig.
2: Nee.
1: We hebben het telefoonnummer veranderd, dus hij weet toch niet welk telefoon. Goed.
2: Nee, die zijn nog niet veranderd, toch? Geloof mij maar. Hm?

0: blijft toch altijd weer gezellige muziek. Drieërs waren dit uit 2023. En met Als je haar ziet, we draaiden trouwens twee nummers uit Volendam, uit iets van Volendam. Want Mel en Vinter's Future komt namelijk ook uit Volendam. En dat nummer dat we draaiden heette Higher Love.
1: Bring me your higher love. Zou je er ook van kunnen maken natuurlijk.
0: Ja. Ja. Maar dat doen we niet.
1: Nee,
0: maar dat doen we niet.
1: Nee, doen we dat niet?
0: Ik niet in ieder geval.
1: Waarom niet?
0: Daarom niet. Daarom niet.
1: Ja, je kan er iets leuks van maken natuurlijk. Hè. Je kan het grappig maken. Ik vind het altijd leuk om dan te... Hij weet gewoon dat ik het leuk vind om te plagen.
0: Nou, ja. Maar dat doe ik nooit bij jou.
1: Ja. Doe je dat
0: nooit bij mij? Inrichtingsgeer.
1: Ja, ik doe dit. Ja. Nee, dat doe ik nooit bij jou. Nee, dat is waar. Nee. Dat is waar. Ik doe het nooit bij jou.
0: Nee,
1: waarom zou ik dat doen?
0: Ja.
1: Zou niet lief zijn voor
0: vraag
1: mij?
0: Vraag ik me iedere keer. Wat zei je nou?
1: Zou niet lief zijn voor mij?
0: Te lief zijn, ja, dat klopt.
1: Zou niet lief zijn
0: niet
1: voor
0: lief
1: mij?
0: Zijn.
1: Je moet er goed
0: niet
1: opletten.
0: Lief zijn. Niet lief zijn, oké.
1: Okay. Ja. Ja, zo is het wel.
0: Ja, goed.
1: Hé, hey, André.
0: Vertel, wat wil je kwijt?
1: Nou, in Oosterhout zijn natuurlijk altijd die dingen. En dit keer is er ook weer een orgelconcert. Nou, vanmiddag speelt namelijk in Jano Missiaan. De Sint-Jans Basiliek natuurlijk. Hij is Belgisch orgelvirtuoos, maar hij is wel jong. De jongen is best wel een jonge gast. Ik ben even kwijt hoe oud dat die is, want dat staat er namelijk even niet bij. Maar hij is...
0: Maar hij is jong.
1: Het is een... Ik dacht dat hij 18 was, maar geloof ik uit mijn hoofd zeggend.
0: Oké. Okay.
1: Op zaterdag neemt namelijk de jonge Belgische organist Jarno Missiaan uit Veurne, in België dus, plaats achter het orgel. Nou, hij begon al op jonge leeftijd met musiceren en studeerde recent af aan de Fontys Hogeschool in Tilburg. En hij is dus jong. En hij speelt dus onder andere stukken van Bach. En nog wel meer ook. Hij heeft ook cd's opgenomen trouwens. Het complete oeuvre van Orgel, Büchlein van Johann Sebastian Bach heeft hij al opgenomen. En zo zijn er nog wel meer. Hij heeft al opgetreden in onder meer Cent, Brussel, Mechelen, Amsterdam, Londen, Tilburg, Eindhoven en ga zo maar door. Nou, wat krijg je te horen vanmiddag? In ieder geval de stukken van Johann Sebastian Bach, César Franck, Theodore Dubois. En op het programma staan ook onder andere Bach's Preludium, Fuga in C, Prière en de derde koraal van Franck. En Rorate Coeli, ik hoop dit goed uit te spreken, want hij moet ten goede. Van Dubois krijg je ook te horen. Dus hij speelt vandaag dus in de Sint-Jans Basiliek. En het is allemaal van 3:00 tot 3:45. En de deuren gaan open om 3:30 hier in de Sint-Jans Basiliek. Hier in Oosterhout vanmiddag dus dat gratis marktconcert.

0: Love is the Ocean, die hoorde muziek van niemand minder dan inderdaad Journey Kaagman en consort, oftewel Earth and Fire. En ik doe dat. Je hoort straks nog meer muziek van Earth and Fire en ook nog één single van Journey. Omdat we pas geleden te horen gekregen dat Journey overleden is. Dat 31. Op 31 juli om precies te zijn. Maar we kregen het pas een paar dagen geleden kregen we het te horen dat Journey niet meer onder ons was. En ik vond het wel mooi om een beetje als eerbetoon wat meer muziek van Earth and Fire onder andere te draaien. En deze was er eentje van. En ik heb expres niet de bekendere nummers gepakt, maar ik ben iets minder bekendere nummers gaan pakken dan normaal. Terwijl deze natuurlijk allebei, alle nummers hebben we wel. Tenminste, twee van de drie nummers die je straks hoort, hebben wel de top 40 gehaald. Maar dat eventjes terzijde. Maar de nummers die je hoort, zijn eigenlijk niet zo vaak meer op de radio te horen. Want je kan natuurlijk wel Weekend gaan draaien. En Maybe Tomorrow, Maybe Tonight of Seasons. Maar deze vallen er een beetje buiten en zijn eigenlijk net zo goed. Dus ja,
1: want ze heeft heel veel betekend voor de Nederlandse muziek, zeker. En dus eigenlijk zo'n eerbetoon verdient ze gewoon.
0: Absoluut. Ja. Van 21 tot en met 26 augustus is het weer zover hier in Oosterhout. Oftewel André, dan is het weer
1: kermis.
0: Ja, hè. Hij weet het nog. Ja, ik was even bang dat hij niet zou weten, hoor. De kermis die start op 21 augustus dus. Vanaf 16:30 om precies te zijn, 's middags. En dat is op vrijdag 21 augustus. Eerst is er even de stille kermis, oftewel prikkelarme kermis. Van 16:30 tot 18:30. En daarna opent om 19:00 wethouder Job Basting samen met Milko de kermis. En op het Rotjesveld ter hoogte van de attractie Snowjet. Daarna dan is het Oosterhouts gratis kwartiertje. Dus een keer gratis een kwartiertje in allerlei attracties, et cetera. Dus dan heb je wel een probleem als je voor attracties staat waar een hele rij is. En die loopt dan precies op het laatste kwartier af. Ja. Niet handig. En voor de rest natuurlijk gaat het alleen maar door. En de kermis die sluit iedere avond om 12 uur. Maar vanaf 1 uur is die al open. Dus van 1 tot 12 uur kun je op de kermis terecht. En dat tot en met woensdag 26 augustus. Dus al die dagen zijn er veel kermisattracties. En ga ze maar door. En zijn er natuurlijk allerlei plekken waar je naartoe kunt. En Jan de Orgelman is er ook weer. Ja. En, maar er is nog veel meer. En het is een leuke kermis met natuurlijk ook oude attracties. Hele oude attracties zelfs die er al jaren en jaren en jaren en jaren en jaren staan. En je hebt natuurlijk ook, hoe noem je dat, de zeg maar vintage kermis.
1: Nostalgie.
0: Ja, nostalgische kermis heb je ook. En zo zijn er natuurlijk nog heel veel meer nieuwe attracties, oude attracties. Je kan ze allemaal vinden op de kermis in Oosterhout. Die dus 21 augustus, oftewel vrijdag 21 augustus, gaat deze kermis weer helemaal van start.

0: Ja, tot de laatste noot was dit. Rob de Nijs met de Dolle Dolly. En smakelijk, Dave.
1: Aardbeidjes.
0: Hij zit,
1: zo lekker, hè, aardbeien.
0: Hij zit te eten. Een broodje
1: met aardbeien. Broodje aardbeien. Ontzettend lekker. Weet je, het kan zo lekker zijn, fruitjes. Dat is echt absoluut. En dan heel veel fruit. Maar ik ben verzot op heel veel fruit. Dus ja. Dus dan krijg je dat.
0: Ja.
1: Hey André.
0: Jammer.
1: Ik denk dat we er nog ongeveer twee kunnen draaien.
0: We hebben er nog twee. Het was nieuws van 11 uur.
1: En dat kan met gemak. Dus gaan we ook even doen. En daarna zijn we vlug weer terug met nog meer informatie. Onder andere over de havenfeest in Breda. En nog heel veel meer. Blijf lekker luisteren.
0: Aan de andere kant van...
1: Het nieuws.
0: Het nieuws.
1: Van het nieuws en weer. Daar moeten we nog even bij zeggen. Nog twee platen voor je.
0: Deze plaat zijn momenteel op nummer 2 in de top 40 zelfs.
1: Zometeen.
0: Ik denk dat het wel een nummer 1 gaat worden.
1: En zometeen ook nog de Butterfly Room. Maar eerst Another featuring

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Voor de kust van het Franse Mandelieu-la-Napoule vlakbij Cannes zijn twee rubberboten met in totaal 21 opvarenden op elkaar gebotst. Bij het ongeval raakten 11 mensen gewond, van wie 4 zwaar gewond. Tientallen brandweerlieden, duikers en een marinehelikopter met een warmtebeeldcamera hebben tot diep in de nacht gezocht naar een mogelijk vermist persoon. Vanaf dit schooljaar gelden er nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde op de basisschool en in de onderbouw van het middelbaar onderwijs. De oude regels kwamen uit 2006 en waren verouderd. Met deze verandering wil staatssecretaris Thiele het niveau van leerlingen verhogen, omdat de schoolprestaties in Nederland de afgelopen jaren hard zijn gedaald. Scholen in Nederland krijgen tot 2031 de tijd om de nieuwe regels in te voeren. Door de toenemende droogte en stijgende temperaturen groeit het risico op natuurbranden in Nederland. Om dit beter te bestrijden gaan Brandweer Nederland en LTO Noord nauwer samenwerken. Agrariërs kennen het terrein goed en hebben zwaar materieel om op moeilijk bereikbare plekken te komen. In het Overijsselse Omme helpt deze aanpak al in de praktijk, waar boeren de brandweer ondersteunen met watertransport. En 5 tienerjongens zijn gisteren omgekomen bij een botsing tussen 2 auto's in het Ierse County Kildare. De tieners zaten allemaal in een auto die op de N9 tegen het verkeer inrijdt. 4 inzittenden van de andere auto raakten ernstig gewond. Het weer nog, de dag begint bewolkt met landinwaarts regen die naar het oosten wegtrekt. Daarna breekt de zon af en toe door, al kunnen er verspreid nog een paar buien vallen. Temperaturen liggen een stuk lager dan voorgaande dagen. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.

0: Oso Express wisselalbum.
1: In de verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt

0: blijft een tijdloos nummer, dit vind ik, van Marco Borsato. Het komt van ons wisselalbum Als Geen Ander. En het is het vierde single die van dit album afkomstig is. Dus, en de laatste ook van dit album. Margarita was dit. En ja, welkom in het tweede uur. Ik wou zeggen derde uur, nou, dat is wel erg vroeg. In het tweede uur van de Rozo Express. En ja, wat gaan we allemaal in dit uur draaien? Wil je dat allemaal weten? Kijk dan even op onze website rozoexpress.com. En dan kan je allemaal zien wat wij het komende uur gaan draaien. Onder andere de ANB-plaat. En die gaan wij nu lekker draaien.
1: Gaan we die nu draaien?
0: Ja, die gaan we nu draaien. Ja. De ANB-plaat.
1: Het apparaat was bezet. En ja. Ik moest even beneden, want ik moest even suiker gaan halen.
0: Even voor de luisteraars even koffie aan het halen.
1: Ja, ik was koffie aan het halen. Ja. Maar ik had geen suiker meer, dus ik moest beneden gaan halen.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
1: Ik heb nou weer genoeg suiker voor ons.
0: Goed, de BNA-plaat. Oh nee, BNA. De ANB-plaat.
1: Nee, dat is de Bassie en Adriaan-plaat. Oh, die kunnen we ook wel invoeren. De Bassie en Adriaan-plaat. Iedere week een nummer van Bassie en Adriaan draaien.
0: Moet dat?
1: Ja, dat kan. Ja, is leuk.
0: Het zou kunnen.
1: Nee, is leuk.
0: Het zou kunnen,
1: ja. Ja, ik ben het daar wel mee eens.
0: Nou, we gooien het in de groep. La, la.

0: Onze A en B-plaat van deze week was Adamo uit 1964. En de titels laat ik aan jou over.
1: Oh! Dan laat je de titels laat je lekker aan mij over. Ja. Uh-huh. Ja.
0: Nou, ik ga aandachtig luisteren.
1: Oké, nou, Dolce Paola? Ja. Die is toch niet zo moeilijk?
0: Nee, die kon ik wel uitspreken.
1: Ja?
0: Nee.
1: Avant bon cœur.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja?
0: Nou, goed.
1: Avant bon cœur, monsieur. Bij dat deze. Zingt hij. Ja, meer is het niet. Nou, kijk, en weet je wat het punt is? Weet je hoe je nou titels kunt leren? Laten we het dan daar even over hebben.
0: Letter voor letter lezen.
1: Nee, gewoon even luisteren naar hoe iemand het zingt. Oh ja.
0: Ja. Ja, maar dat gaat niet altijd op.
1: In dit geval gaat het niet altijd. Het gaat bij 90% van de platen gaat het er altijd om. Want er zit altijd. De titel zit altijd ergens verwerkt in een nummer. En dat is bij 90% van de platen is het zo. Zeker in Franse, al die andere talen. En dan kun je het fonetisch overnemen.
0: Nou, oké.
1: Okay. Ja.
0: Bij deze genoteerd.
1: Dus, ja, dat was alleen maar een tip. De A en B plaat inderdaad. En Salvatore Adamo. En Adamo die Belgisch. Maar ja, ook wel Italiaanse invloeden natuurlijk. Want hij was geëmigreerd van Italië naar België. Daar woonde hij. En hij is nog steeds trouwens in leven. Hij is nog steeds. Hij maakt niet echt meer muziek. Maar soms dan duikt hij nog wel eens een keertje op. Maar ja, goed, de man is ook al op flink op leeftijd. Om het maar zo te zeggen. Want hij is 83 nu.
0: Dus,
1: deze Salvatore Adamo. En zijn familie. Onder andere de. Hij heeft ook een zoon, Benjamin Adamo. En die. Die maakt ook muziek. Wat een beetje ander soort muziek als dat je gewend bent, zeg maar. Maar dat wel een beetje, beetje ballad pop-achtig dingetjes maakt. Die met vooral covers die hij doet. Hij is ook producent van platen. En heeft ook klassieke dingen opgenomen. En ook zijn dochter, Amelie Adamo. Die heeft een plaat gemaakt in 2010. En deed daar ook wel deels de productie van, maar dat terzijde. Dus ook zij doen wel wat in de muziek.
0: Oké. Okay.
1: Wel degelijk.
0: Nou, goed. Ja. Tijd voor muziek.
1: Ja.
0: Ja.
1: Laten we dat maar doen.
0: Trouwens, een nieuwe single van Ben.

0: Ja, Johnny Kruijman, sorry, maakte ook solo singles op een gegeven moment na het eindigen van Earth and Fire. En dit was er één van.
1: Ze heeft ook nog in verschillende projecten gezeten. Alhoewel haar solo projecten iets minder goed deden als de projecten natuurlijk met Earth and Fire. En ja, goed, het Earth and Fire, je hoort later in dit uur hoor je ook weer een nummer waarvan ik vind van dat het gewoon een geweldig nummer is van Earth and Fire, om dat ook eens te laten horen. Maar goed, dat hoor je later in dit programma. Helaas is ze niet meer onder ons. De vijfde editie van de Havenfeesten, die gaan ook weer van start. Van 14 tot en met 16 augustus kun je namelijk in Breda weer terecht voor de Havenfeesten. Nou, die worden gehouden natuurlijk bij de Bredase Haven. En tijdens de vijfde editie kunnen bezoekers opnieuw rekenen op 3 dagen vol muziek en activiteiten. Maar er zijn ook weer vernieuwingen, vertelt Wessel Scheurs van Spinola. Want ieder jaar willen we de Havenfeesten verder uitbreiden. Zo start het programma op vrijdag en eerder dan voorafgaande jaren met de introductie van het nieuwe Havenspelen. En de Havenfeesten vieren van 14 tot en met 16 augustus het eerste jubileumeditie dit jaar ook, omdat het 5 jaar is. Dus, en het evenement wordt alsmaar groter en komt steeds meer in de schijnwerpers te staan, ook in Breda. Nou, je kan daar van alles vinden. En de Havenspelen, die zijn er natuurlijk ook. En ook daar kun je... En ik zal straks even vertellen wat er nog natuurlijk meer is. Want dat had ik de vorige keer ook al gedaan. En daar ga ik het zo meteen toch ook nog even over hebben. Hoor. Want ja, er is ook een race. Ja, okay. André weet al wat voor race natuurlijk. Dus de meeste mensen zullen het ook wel weten wat voor race dat er is. Nou, het trekt duizenden bezoekers per jaar. En het heeft in ieder geval op piekmomenten zelfs 3000 bezoekers op de Havenfeesten. Dus het gaat nog steeds goed. En er zijn nog genoeg dingetjes. En onder andere, ja, treedt de Tribute Band, de ABBA Tribute Band op. En in Spinola. En bij de Huiskamer, want zo heet dat café-restaurant in waar je ook dingen kunt zoeken, ontmoeten, heet de Huiskamer. En daar treedt Rutger van Barneveld op. Ja, en dat allemaal op vrijdag. Dus vrijdag 14 augustus, dan zijn er onder andere dus optredens daarvan.
0: En hij had bijna een nummer 1 hit te pakken.
1: En de Q-Music Foute Party, die is er ook weer, maar die is er op zondag. Dus, en dat en nog heel veel meer. Dus ga lekker daar naartoe als je wil genieten. En ik vertel straks nog eventjes welke race dat er ook weer gehouden wordt. Als mensen vorige week geluisterd hebben of de week daarvoor, dan hebben ze het moeten weten wat die race is. Maar goed, dat even terzijde. Dit is Rob de Nijs.

0: 1968, dit was Bojoa met Holiday. En daarvoor op de Nijs uit 1995 met Waarheen je ook gaat.
1: Ja, waarheen je ook gaat.
0: Ja, nou ja, met vakantie bijvoorbeeld.
1: Wat ik al zei, de havenvrees er natuurlijk. Ze zijn er ook weer bij. De badeentjesrace.
0: Ja.
1: Ja, in de havenfeesten. Nou, je hebt natuurlijk, wat ik al zei, op zondag is 16 augustus is tijdens de havenfeesten de kleurige duizenden eentjes. Ze zijn weer terug. En wie wint de badeentjesrace? Nou ja, goed, dat is maar afwachten natuurlijk. Maar een van de eentjes die wint vier tickets voor Disneyland Parijs. En daarnaast zijn er ook nog een Kamado barbecue te winnen. Een Nintendo Switch 2 en nog heel veel meer leuke prijzen. Nou, en het geld wat je besteedt per eentje gaat naar een goed doel. En deelnemers kunnen voor €5 één of meerdere eentjes adopteren. En dan krijg je dus voor €5 kun je dus eentjes adopteren. En die kun je dan inzetten. En ja, wie weet wint jouw eentje wel die hoofdprijs.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk zo, het gaat naar een goed doel. En alle financiën gaan naar een goed doel. Dus en dat is ook wel mooi. Dus de badeentjesrace dus. Die is op 16 augustus tijdens de Bredase havenfeesten weer is weer terug. Duizenden badeentjes gaan weer over het water heen vliegen. En vorig jaar hebben de vrijwilligers €15.000 opgehaald met de badeentjesrace. En het is gewoon leuk. En dat is naar de Happy Hippo speelgoedbank gegaan. En ja, zo kon het dus voor veel kinderen die dus weinig of geen geld hebben, gratis speelgoed uitgedeeld worden. En dat maakt het alleen maar heel erg mooi. En wie mee wil doen, kan vanaf nu dus een of meerdere badeentjes adopteren. En ja, goed, het is, dit keer gaat de opbrengst volledig naar twee Breda's goede doelen ook. De Stichting Leergeld Breda, dat zich inzet voor kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Zodat zij kunnen meedoen aan school, bij sport, cultuur en andere activiteiten. En er gaat ook weer geld naar Stichting Petje Af Breda. Begeleidt kinderen van 9 tot en met 14 jaar die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Zij ontdekken er hun talenten en maken kennis met verschillende beroepen en werken aan hun zelfvertrouwen en de toekomst.

0: 7th Avenue. Ja, je zou zeggen 78th Avenue. Maar 7th Avenue, zo spreken ze het uit. Dat maakt het wel leuk. Je had Earth and Fire met daarin, wat ik al zei, de helaas overleden Johnny Kaagman. En ik vond het wel leuk om in ieder uur in ieder geval een track te draaien van Earth and Fire. Om ook te laten horen van verschillende dingen. In het derde uur hoor je haar op een nog een beetje een andere manier, Journey. Want ze zingt in dit geval niet op deze plaat. Dus, maar dat hoor je zo meteen al. En daarvoor ook nog Taka Taka uit de cast van het Spaanse Schaap. Ik had zoiets van, nou laat ik lekker eens een keer iets van het Spaanse Schaap alleen maar draaien. Dus iedere uur hoor je ook een track daarvan. En ja, Taka Taka kennen we natuurlijk van Paco. Maar zo zijn er natuurlijk nog heel veel verschillende versies van Taka Taka Taka Taka Taka Taka
1: Taka Taka Taka Taka Taka.
0: Ja, ik weet nog goed dat ik ooit bij een andere omroep zat en toen werd er had gezongen Taka Taka Taka Taka Taka Vijf. Maar dat mag eigenlijk mag niet gezegd worden, maar dat hoor je ook al vaker.
1: En in het is trouwens een leuk nummer als je eten aan het klaarmaken bent of zo. En je moet lekker hakken. Hakken, hakken, hakken, hakken, hakken. Ja.
0: Nee.
1: Ja, dan kun je
0: beter een hakkenbarplaat draaien.
1: Een hakkenbar?
0: Ja, hakken.
1: Ja, oké.
0: Of, ja. Maar... misschien als we nog tijd over hebben, gaan we het... Oké, okay, dan doen we even een toetje. Dat is misschien ook wel iets. Dus, het Spaanse Schaap, de kast van het Spaanse Schaap, dus hoorde je ook nog in deze aflevering. Dus ja, het maakt het gewoon alleen maar lekker. En lekkere muziek hoor je sowieso ook. Tony Scott nu en daarachteraan Fireflies met Martin Garrix en U2. Maar hier is Tony Scott. Het is Get Into It.

0: De nieuwe single van Martin Garrix was dit, samen met U2. Dit nummer, dit ging trouwens online of helemaal in wereldpremière op Tomorrowland in België.
1: Tomorrowland, ja.
0: Dat klopt. Daarvoor draaiden we trouwens Tony Scott. En ja, die is donderdag overleden aan die gevreesde ziekte MS. En ja, ik denk, ik moet toch wel iets draaien van hem. Hè?
1: Ja. Vind ik ook, ben ik met je eens. Ja, jongens, er komen nog warme dagen aan. En of dat het leuk is voor veel mensen niet. Ik hou ook niet van die warme dagen. Tenminste, niet te warm. Want we gaan nog best wel een paar hele hete warme dagen krijgen. Vandaag blijft het nog redelijk lekker. Maar morgen moet je rekening houden met 30 graden. En dan hebben we weer een beetje 25, 23. En dan weer 28. En dan donderdag zelfs nog 32 graden. En vrijdag ook 30 graden bijvoorbeeld. Dus we gaan nog even wat warme dagen tegemoet. Ik hoop dat we binnenkort heel snel wat drupjes gaan krijgen.
0: Om ja, want het wordt nog wel heel erg nijpend.
1: Want regen wordt... Nou, nijpend,
0: nou,
1: nijpend is
0: heel veel, niet. Heel veel watertekort al.
1: Nee, ja, maar goed, er wordt veel gezegd. Laten we het daarop houden. Ja. Maar het gaat allemaal uiteindelijk wel weer meevallen en het komt allemaal wel weer goed. Er is best wel wat regendrupjes, om het maar zo te zeggen, die vallen. En ga zo maar door. Dus ja, op naar de laatste twee platen van dit uur. We kunnen er in ieder geval sowieso nog twee draaien. Dus, die platen gaan over mij.
0: Tuurlijk.
1: Ja. Let maar op.
0: Volgens mij...

0: cursus is geen zwembroek ons te klein. Om maar goed te laten zien hoe mooi we zijn.
1: Mooie mannen kijken.
2: Dit is de Rozo Express met André en Dave.
3: André en Dave.
2: André en Dave.
3: André en Dave.
2: André en Dave.
3: André en Dave.
1: Dat vond ik iets te veel van het goede.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Ondanks de regen breidt de natuurbrand in de Hoge Venus zich nog steeds uit in noordoostelijke richting. Om de uitbraak vandaag nog volledig onder controle te krijgen, arriveert er internationale versterking. Duitse blushelikopters worden rond de middag verwacht, gevolgd door Noorse helikopters rond 6 uur vanavond. De Griekse brandweer heeft intussen laten weten dat de twee natuurbranden op het eiland Salamis vlakbij Athene intussen grotendeels onder controle zijn. Het minderheidskabinet Jette staat voor zijn grootste beproeving tot nu toe. Om de Prinsjesdagbegroting definitief te maken, moeten premier Rob Jette en zijn ministers voldoende steun zien te vinden bij de oppositie. Over een kleine maand, op dinsdag 15 september, leest de koning de troonrede voor, waarin de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar staan. Door de toenemende droogte en stijgende temperaturen groeit het risico op natuurbranden in Nederland. Om dit beter te bestrijden gaan Brandweer Nederland en LTO Noord nauwer samenwerken. Agrariërs kennen het terrein goed en hebben zwaar materieel om op moeilijk bereikbare plekken te komen. In het Overijsselse Ommen helpt deze aanpak al in de praktijk, waar boeren de brandweer ondersteunen met watertransport. En in het noorden van het land is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen vanaf vandaag weer begonnen. Hierdoor neemt de drukte op de weg en in het openbaar vervoer tijdens de spits langzaamaan weer toe. De Nederlandse spoorwegen verwacht vandaag nog geen directe piek. De grootste landelijke drukte in het OV wordt pas in september voorzien, zegt een woordvoerder. Het weer nog, vanmiddag veel bewolking, maar ook af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog, afgezien van een lokale bui in het oosten. De temperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot zo'n 23 graden in het zuiden. Morgen bereikt een nieuw regengebied het land, waarna het weerbeeld de dagen daarna wisselvallig blijft met een mix van zon en wat buien. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.
1: Goedemiddag.

0: Nee, van ons ook niet hoor. Dan hoef je echt nog niet naar huis. Nee? Of je moet onderweg, je zit misschien in de auto, je luistert via de OTS. En je bent misschien onderweg naar de stad of weet ik het waar. Hey, kan allemaal.
1: Dat kan.
0: Kan toch?
1: Ja, waar heb je last van?
0: Sorry, ik heb een kikker in mijn keel.
1: Ja, ja,
0: ja, ik net ingeslikt.
1: Ik hoor dat rap.
0: Ja.
1: Dus ik dacht goed. Al, moet je niet doen, die moet je niet inslikken, want dan gaan ze alleen maar kwaken. En toen was hij stil. Dat dacht ik al.
0: Hij zit in de weg.
1: Ja, hij zit.
0: Hij zit dwars.
1: Maar dan moet je hem niet inslikken.
0: Nee, maar hij springt heen en weer nou.
1: Ja, maar dan moet je hem niet inslikken, want je slikt hem gewoon in nu.
0: Ik zal hem dadelijk wel eventjes...
1: Ja, dat lijkt me vele malen beter om dat te doen. Lijkt me vele malen beter. Ik ga ook wel even koffie halen. Ik denk dat dat het beste is. In ieder geval, Jordan, je hoeft niet naar huis. En welkom terug bij het derde uur alweer van deze Rozo Express. En ja, wij gaan nog niet naar huis. Ik zeker nog niet. Ik mag nog eventjes 2 uurtjes lang doorgaan. En ja, goed. Nog een hele hoop leuke muziek. Dit uur ook nog. Maar daarna ben ik nog 2 uurtjes door aan het gaan. Dus dat zit helemaal goed. Straks nog wat leuke informatie uit omstreken wat je kunt doen dit weekend. Of komende weekenden. En natuurlijk nog heel veel meer. En straks ook nog even kijken van wat is er ook weer allemaal op tv. Want er komen wat nieuwe programma's aan. Dus ik zou zeggen, blijf ook daar wel degelijk naar luisteren. Maar goed, terug nu naar de muziek. En dat doen we met de XXL-track. Dit is De Wens door Marco Bossato.
2: De XXL-track.

wanneer de boog zich mag ontspannen, zijn pijl het laatste doel het kust. Wanneer is een mens tevreden? Merkt hij?

0: dank u wel, dank u wel, dank u wel. Ja, dank u wel, dank u wel. Ja. Ja.
1: Tuurlijk.
0: Ja, ik krijg een mooi applaus, hoor.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik krijg een heel mooi applaus
1: geweldig.
0: Zelfs. Ja, geweldig. Ik krijg een heel mooi applaus zelfs. Dus,
1: ja, is echt dus super, ja. Hè? Ja,
0: ja. Ja, vond ik wel.
1: Ja. Ja, Marco stond ook te kijken. Van, dacht
0: ja,
1: dat
0: Marco stond ook te kijken,
1: maakt,
0: ja. Ja, ja, klopt.
1: Ja. Ja.
0: Ja, wat, ja, het pingeltje wat je hoort straks mijn telefoon, mocht er degene weten die dat hadden. De XXL-track, Marco Borsato, dus van het live concert 3 Dimensies Live, oftewel Dromen Durven Delen. En daar was het live concert van. En is onder andere op Blu-ray uitgebracht in 3D. Ja, of dat fijn is om te kijken, ik vind het niet altijd fijn 3D, soms wel, soms niet. Dus,
1: maar je toch zijn brilletjes erop, hè?
0: Voor sommigen wel, ja. Ja. Niet voor alles, maar voor sommigen wel, ja.
1: Ja,
0: ja, dus daar, soms moet je daar wel eens een bril voor op hebben, et cetera. Maar ik ben een... ik weet er alles om.
1: Weet wel, er is een keer hier in Nederland ook een keer zo'n experiment geweest. Werden er ook op een gegeven moment van die brilletjes gratis uitgedeeld of zoiets. Ik meen dat er een of andere omroep was, hier een landelijke omroep. Een soort van test of zoiets, van in 3D en dan moest je dan een brilletje opzetten.
0: Ja, ja, dat klopt. Ja. En je zet dan een dingetje op, een bril op. En ik heb het ook wel eens gedaan, hoor. Dus ja, dus ik heb er wel eens op mijn werk heb het ook wel eens gehad. Het was trouwens wel heel mooi. Dus dat. En ja, goed. Dus... Er is, laat ik het zo stellen, er is aardig wat te doen. Dan nog even snel. Het is natuurlijk de World Pride is nog steeds bezig. Het closing concert, Pride Village, is vandaag. En dat is allemaal een iconisch optreden van Olly Alexander van Years and Years. The Blessed Madonna en nog heel veel meer komen allemaal naar het iconisch museumplein in Amsterdam, oftewel World Pride Amsterdam. En het is de closing vandaag. En wie krijgen we nog meer? Nou, de line-up. Anita Dodd van de Dollywoodsers. Child of Destiny. Daddy Pack. Diana King. Oeh, die keer, dat is lang geleden dat ik die gehoord heb. Diva Mayday. Emily Brown. House of Spiders. The House of Vineyards. Journey Gospel Choir. Line Babe. Olly Alexander. Die komt, ja. Red Light Drag. Cabaret. Ray is er, The Blessed Madonna, oftewel Madonna, Amber Vineyard en Janie Jack. En ja, goed, er zijn dus dat soort concerten zijn allemaal is vandaag en die gaan allemaal optreden vanaf, wel te verstaan, half 5. Dus en het duurt tot 12 uur en het zit bij het iconisch museumplein van Amsterdam en daar kun je het concert bij wonen en er zitten echt wel hele leuke mooie dingen bij, dus ik zou zeggen ga daar echt eens eventjes naar kijken. En ja, goed, dus dat allemaal vandaag nog, dat concert dus, en begint allemaal om 6:30, sorry, ik moet het goed zeggen, 6:30 begint het, dus okay. Ja, dus dat, terug naar de muziek nu. Onder andere deze.

0: Zo is me net.
1: Zit ja? Dan,
0: ja. Chaotic was dit.
1: Ja, chaotic. Maar dan wel de... Kijk, je hebt verschillende 2.0. Chaotics. Ja. 2.0. Ja. En het is wel dezelfde groep voor een groot deel. Maar ja, de oorspronkelijke groep heette Starmaker. En dat werd toen Chaotic. Maar de eerste single ging onder de naam Starmaker. En dan heette Damn, I Think I Love You. Ja, ik blijf het leuk vinden. En ik blijf dingen ook gewoon... Er zijn gewoon mooie dingen bij.
0: Nee, dus wil niet in de hitlijst komen. Hè? Een beetje vreemd.
1: Nee, nou ja.
0: Het is best een lekker nummer.
1: Ja. Vind ik het vreemd? Weet ik niet. Heel eerlijk, weet ik niet of dat ik het vreemd vind. Ik denk dat ja, het op een andere manier... dat ze het hebben niet zo goed gepromoot. Laat ik het netjes houden. Ik denk dat het daarom een beetje is. De plaat is al een paar weken, nou sterker nog een paar maanden, 2 maanden
0: ja,
1: uit volgens
0: al,
1: mij.
0: Even kijken.
1: Dus het wil nog niet helemaal zoals het zou moeten zijn.
0: 5 juni is hier als ze eruit komen. Dus ja, oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, goed.
1: Ach ja.
0: Misschien komt het nog.
1: Je weet
0: meer
1: nooit.
0: Tijd nodig.
1: Je weet nooit. En ja, het kan alle kanten uit natuurlijk.
0: Hebben er weinig invloed op. Hè?
1: Dus. Gelukkig niet.
0: Nee.
1: Ik zou dat niet willen. Dat zou ik echt niet willen. Nee, ik zou er geen... Ik ben blij dat ik geen... Ja, tuurlijk heb je wel een beetje invloed op radio.
0: Ja.
1: Met de radio en met het maken van platen. Dat zeker. Want het is natuurlijk wel zo dat je hebt best wel wat invloed op het maken van platen en dat soort dingen. En op het draaien van platen op de radio. Maar tegenwoordig... Het is minder dan tegenwoordig, laat ik het zo stellen.
0: Ja.
1: Dus vroeger was dat veel, had je dat veel meer. Misschien nog iets heel anders, want op de televisie natuurlijk starten er allerlei programma's. Morgen onder andere I've Got The Music. Morgen onder andere I've Got The Music In Me is weer terug. En ook ja, een

0: Dat proberen ze een beetje te doen. En ja, ik vind juist Villa Velderhof was gewoon goed. En de anderen zijn eigenlijk een beetje, hoe zeg je dat? Goedkope kopieën vind ik het eigenlijk. Maar ja, dat is ja, persoonlijk. Dan hebben we natuurlijk nog BNB Vol Liefde.
1: Ja.
0: Ja. Ja, okay. Nou, ik blijf het leuk vinden om te kijken. Lekker achterover liggen, lekker niet nadenken en dan genieten van BNB Vol Liefde. En geloof mij, maar er is weer aardig wat aan de hand.
1: Er is wel weer het nodige aan de hand.
0: Oh dus, ja, zeker. Ja, maar ja, jij kijkt het niet.
1: Nee, ik kijk het niet. Nee, ik vind het niks.
0: Waarom vind je het niks?
1: Waarom niet?
0: Nou, maar wat is dat? Dat is dat.
1: Ja.
0: Maar waarom niet? Er zit natuurlijk altijd een gedachte achter.
1: Ja, het is niks voor mij. Dus, ja.
0: En trouwens, ook misschien wel leuk, op bij de NPO start op maandag na de vakantieman, start ook Triviant. Het is een, ja, hij is veranderd, want het was vroeger ook op tv. En, maar het is nou het is wel veranderd, dus ik ben benieuwd. Triviant start maandag om iets voor 9:30 start Triviant ook op de tv. Dus er is aardig wat programma's en er komt aardig wat leuke nieuwe programma's komen erbij. En ja, goed, je moet gewoon maar gaan kijken. Dan kom je er wel achter. En we zijn er bijna's natuurlijk ook weer. Dus ook dat kun je gaan kijken. Dus ik zou zeggen, ga weer eens lekker kijken als je lekker gewoon wil genieten. En vooral niet te lang buiten blijven, maar ook vaak even binnen gaan zitten. Of heel erg in de schaduw.
1: Als het in ieder geval te doen is. Hè?
0: Want het wordt weer super bloedheet.
1: Ja, klopt.

0: Ja, joh. Please don't let me be misunderstood natuurlijk. Maar in dit geval uit het Spaanse schaap, Arie Balk. Hij was gisteren nog op tv zelfs. Te zien trouwens, want dat is eigenlijk Ton Kas die je hoorde. En ik begrijp in mijn ogen kun je zien wat ik bedoel. En uit het Spaanse schaap. Echt geniaal, die tracks allemaal. En ik zal wel eens wat vaker van het schaap laten horen. Want er zitten echt geniale tracks bij. En geniale covers. En je hebt bijvoorbeeld ook Thriller. En zo gaat het door. Er zijn echt verschillende versies die ze gemaakt van allerlei bekende nummers. En die dan naar een Nederlandse vertaling gemaakt. Of helemaal compleet veranderd. En ja, ik vind het leuk, dit soort dingetjes. Dus dat maakt het alleen maar mooi. En geeft ook leuke tijd. En geeft ook een beetje de sfeer bij van hoe wij onszelf voelen. Want we hebben een soort, in Nederland volgens mij op dit moment, een soort Spaanse tropen hebben we. We moeten ons Spaans voelen, maar laten we het daarop houden in ieder geval. Ja, dat is het gekke leven.
1: We blijven wel lekker Nederlands praten.
0: Ja, maar dat is wel het gekke leven.
1: Ja, inderdaad.
0: Hier is Rob de Nijs.
1: Leuk bruggetje trouwens, leuk bruggetje. Ja.

0: Eind juli verschenen dit, de nieuwe single van Iris Penning was dit. Met Tussendoor. We draaien het zo even tussendoor, hè? Ja.
1: Ja, je draait het tussendoor en je draait het tussendoor en je draait het nog een keer tussendoor.
0: En draait het nog een keertje tussendoor.
1: Zoiets toch?
0: Ja, ja, zo is het.
1: Ja? We gooien het er tussendoor.
0: Ja, we gooien het gewoon tussendoor, joh.
1: Wat een onzinuitspraak dit. Oh man.
0: Nou.
1: Ja.
0: Ja, is nuttige informatie dit, hè? Leerzaam programma.
1: Nou, beter genuttigde informatie.
0: Wat?
1: Genuttigde informatie.
0: Genuttigde informatie.
1: Ja, ik vind dat wel een mooi woord, ja.
0: Ik kan deze informatie ook nuttigen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tijd voor,
0: smaakt, dat weet ik niet, maar goed.
1: Tijd voor files, want die zijn er ook. En zeker op zwarte zaterdagen. Dus dat is altijd
0: dat
1: in de zomer.
0: Dat was vorige week, hè? Zwarte zaterdag.
1: Ja, zeg je het. Ja. Ik denk dat er nog veel meer files aan gaan komen de komende dagen.
0: Ik denk het ook wel, ja. Want je hebt de nodige wegwerkzaamheden in Nederland.
1: Dan hadden we een compleet blokje kunnen doen, eigenlijk.
0: Ja.
1: Dan hadden we iets verkeersinformatie.
0: Ja, zoiets.
1: Ja, en dat is André van Duin. Daarna Kinderen voor Kinderen. En dan die van Sylvia Millekamp. Nou ja, goed.
0: Ja.
1: We gaan het tweede draaien. Sylvia Millekamp onderweg, ook over files. Maar eerst Kinderen voor Kinderen. Die gaat ook over files.

0: Ik moet altijd lachen met hem. Ik moet altijd lachen, want jij zat al te knipperen en te knipperen en te knipperen met jou, met de fader. Maar
1: nee, ik wist dat er nog wat aankwam.
0: Maar ik weet, bij dit nummer weet ik het uit mijn hoofd. Ik hoef daar niet eens over na te denken, want zij doet hetzelfde als bij Nena's 99 Love Ballons. Ja. Zij doet hetzelfde bij dit nummer.
1: Ja, klopt. Hey, we hebben er nog twee en dan nog drie. Misschien halen we nog Cory Brokker. Kunnen we misschien nog draaien als afsluiter. Maar we hebben er nog in ieder geval twee.
0: Nou, laten we die maar doen dan, hè? Dus, ja, laat maar lopen.
1: Alvast bedankt voor het luisteren, zou ik zeggen. Want wij komen er niet meer tussen. Jij gaat nog eventjes...
0: Ja hoor, ik ben er zo meteen nog voor twee uurtjes.
1: Ja, dat is een nieuwe single van Armin van Buren.

0: Hallo, daar zijn we weer.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: Ja, gezellig dat u weer afstemt op het programma Rozo op Rozo Radio, www.rozoradio.nl, moet ik zeggen. Als u geen muziek hoort, dan is Arie er ook niet, want zonder Arie heb ik geen muziek. Zegt hij niks.
3: Zeg ik expres natuurlijk. Goedemiddag ook van mijn kant. Ja, lekker. We zijn er weer.
2: We zijn er weer. Nou, vandaag zijn we in de moed tot aan de klok van 3 uur. Voor brood. Jawel.
3: En wat schreef ik? Ik heb nou al honger.
2: Heb je nou al honger?
3: Ja, ik heb gegeten. Ik heb gauw gegeten. Ja, ja.
2: Nou ja, voor de meeste mensen is dat iets gebruikelijks natuurlijk. 's Ochtends een boterham of misschien iets anders. Maar we hebben het vandaag over brood. En het kan dan zijn dat het voorkomt in het liedje. Het kan ook zijn dat degene zo heet, de groep zo heet. Nou, ik zou zeggen, we gaan gewoon beginnen en dan hoort u het vanzelf.
3: Zullen we doen?
2: Ja.
3: Gaan we. Eet smakelijk.
2: Doei.

0: Ja, brood op het water.
1: Ja, de eerste twee sneeën heb ik nou binnen.
0: Ik kreeg vroeger brood en alleen maar water. Was het niet zo gunstig, want dan zat je echt.
1: Wat zong jij toen? Achter tralies en muren.
0: Ja, zoiets, ja. Bread upon the water, the Imperials. En daarvoor brood voor morgen vroeg van Bart Peters. Nou, dat is tegenwoordig raak.
1: Ik was te vroeg.
0: Als je op de dam zit of op het strand, oppassen.

0: Zomer op je radio. Met alleen de beste hits.
1: Ik hoorde Brad, een beetje onze rode draad van vanmiddag met nog iemand anders. En met Baby I'm a Want You en daarvoor Iron and Wine, Bird Stilling Brad. En dit is onze tweede rode draad van deze middag, die je nu gaat horen.

0: Ja, lekker bluesnummer van Johnny Lee Hooker met Don't Be Messing Around With My Bread. En daarvoor Herman Brood. En toen was het nog met This Wild Romance, Saturday Night. Het is al wel weer geweest, maar die zit er weer aan te komen. En hier alleen op kunnen we niet leven.
1: Nee, dat gaat niet lukken.
0: Nee.

0: betrays our trust. Bring on the acrobats and throw me a crust.
1: Ik ben blij dat het crackers zijn bij ons. Anders had ik nou al volgezeten. Achtste boterham.
2: Dit was Bread and Circus van Mark Elmond en Brad Lone van Lorne. En ik heb daar straks al gezegd van onze twee rode draden van vanmiddag. Ja, daar straks stonden ze toevallig onder elkaar. En nu ook nog een keertje.

0: dat was weer Herman Brood, Never Be Clever. Ik heb hem ooit live mogen zien optreden. En hadden ze 1 deur open, hè? Ongelooflijk.
1: 1 deur?
0: 1 deur om naar binnen te komen.
1: Oh, dat zal wel lekker, geweest zijn. Lekker dringen.
0: Het zou niet zo'n storm gelopen hebben als het nu zou hebben kunnen doen. Maar het was krap, ja, door 1 deur open.
1: Ja, het is niet passend om te zeggen, maar het hotel, en verder zal ik niks zeggen, nee. Daar heb ik op gedraaid.
0: Oh, oké. Okay.
1: In de grote zalen, ja.
0: In de grote,
1: ja,
0: zalen.
1: In de grote,
0: okay,
1: zalen, ja. Hij deed er iets anders, maar daar hebben we het nou niet over.
0: En daarvoor hoor je Brad met Been Too Long on the Road. Ja, dan moet je af en toe maar een beetje pauze nemen en een boterhammetje eten.
1: Ja, en toch zeker met een vliegtuig vliegen.
0: Ja.
1: Komt-ie maar.

0: Ja, wat zo te kletsen over dat brood. Ik ben afgegaan van het beleggen. Ik ga over op zoet.
1: Op zoet?
0: Ja, een beetje hagelslag, pindakaas en zo. Een beetje suiker. Een
1: beetje jelly bread, hè?
0: Yes.
1: Booker T en de MG's, beter bekend eigenlijk van... Waarvan ook alweer, Arie? Jouw lievelingsliedje.
0: Time is time. Yes. Ja, ja, ja. Mijn openingstune vroeger, heel lang geleden, toen ik heel jong was.
1: Ja.
0: Nou ben ik 20.
1: En nou ben je 20. En daarvoor hoorde je Bread and Blood Air Supply. En daar is hij weer. Alleen, hij heet zelf zo met zijn achternaam.
0: Ja.
1: En hij drinkt er dit bij.
0: Ik krijg eerst even wat anders.
1: Dat is ook goed.
2: De leukste programma's hoor jij bij Rozo Radio.

0: Ik ken redelijk wat nummers van John Denver, maar deze kon ik
1: nee,
0: niet.
1: Hè? Nee, ik weet ook niet wie die mevrouw is die erbij zingt. Ik heb het opgezocht.
0: Oh, dat was die Rosé.
1: Ik kan het niet vinden. John Denver met Bread and Roses en daarvoor Herman Brood met Champagne en Wine. Ja, dat is ook een mooie.
0: Komt
1: en dan
0: ie.
1: Heb ik het weer over een rode draad.
0: Heel zachtjes komt eraan.

0: hard.
1: De zomer spat uit je speakers. Het zonnetje in je radio. Rozo Radio.
2: Een beetje reggae van Jimmy Cliff met Children's Bread. En daarvoor Sweet Surrender van Bread. En we waren toch een beetje in de reggae ritme. En daar gaan we nog even mee doen. Hè?

0: mooi nummer, Brad, Make It With You. En daarvoor UB40 met Lamps, Brad. En het is een zorgmomentje, misschien meer een dagbestedingsmomentje. Alhoewel, als ik het zo even gauw lees, is het best al wel vol. Maar misschien kunt u er nog bij als u zin erin heeft. En dan denk je, waar heeft ze het over? Nou, nieuws van het VVV. Goed nieuws vanwege de enorme belangstelling. En omdat onze anderen toch te volledig zijn volgeboekt. Dat bedoel ik dus. Hebben ze 2 extra boottochten gepland van Oosterhout naar Den Bosch. En deze zijn gepland op donderdag 20 augustus en donderdag 24 september. En dan stap je aan boord van de Zoete Lieve Gerrit. Zoete Lieve Gerritje, hè? Ja, die. En ging niet van het Brabants landschap. Koffie met cake en een uitgebreide lunch aan boord. In de bos heb je alle tijd om te shoppen, de cultuur te ontdekken of een heerlijke bossenbol te proeven. De prijs is €54,95 per persoon. Maar wacht niet te lang met reserveren, want ook deze extra afvaarten hebben een beperkt aantal plaatsen. Reserveer snel en verzeker jezelf van een plekje. En ze zien je graag aan boord en wil je reserveren. Dat kan dat via www.fijnoosterhout.nl/agenda. Ik herhaal het nog een keer. www.fijnoosterhout.nl/agenda. Of misschien bij het VVW, kan ook nog. En misschien kan je ook nog kijken bij de boot Zoete Lieve Gerrit. Nou, dat is best wel leuk iets, toch?
1: Dat zingen van de liedje, ja, is leuk.
0: Zingen van het liedje.
1: Zoete Lieve Gerrit.
0: Zoete Lieve Gerritje, ja.
1: Maar dat ook de boottocht.
0: Een boottocht, ja, lunch, bossenbollen, nou, het kan niet op.
1: Maar en, van de bossenbol gaan we over naar... Zeg het, ja. Kokosnootbrood.
0: Heb je er wel eens op? Heerlijk. Heb je, hè?
1: Ja, heerlijk.
0: En dat beleg. Kokosnoot, kaas. Nou ja, weet ik niet.
1: Hoe ja, ze noemen het kaas, maar het is gewoon
0: kokosbrood. Nou.
1: Komt-ie maar.
0: Komt-ie.
1: Heeft er nog geen gezin?
0: Nee, ze zijn het nog aan het kopen, denk ik.
1: Ja, het begint te komen. Komt-ie.
0: Ja, heel zachtjes. Heb zijn mond vol, denk ik.
1: Denk het wel.

0: Ja, hij had het er ook over. In de jail, brood en water. Ja, ja. Ja, je krijgt er niet veel meer. Nou, hier in Nederland wel.
1: Ja, nou, hun zong over brood en boter. Bread and butter, het nieuw beats. En daarvoor, ja, ik denk dat die man in de rij stond bij de supermarkt. Of het was op het coconut beleg.
0: Ja,
1: want ik heb hem niet horen zingen. Ik dacht eigenlijk eventjes dat hij achter zijn drumstel vandaan viel. En dat was coconut bread van Sonny Rollins. Ik merk het al, dat is niet echt zo mijn muziek. Deze wel.

0: Brad met If en The Beach Boys met Shortening Brad. En ik weet zeker dat bij de volgende artiest we heel veel mensen plezier doen, want je hoort hem zelden, denk ik.
1: Maar eerst nog even dit.

0: Ja, beide niet meer onder ons. Herman Brood en Henny Vrienden van Doe Maar natuurlijk. Als je wint. En daarvoor Bob Dylan met Yeah, Heavy and a Bottle of Bread. Ik heb het opgezocht. Bottle of Bread. Nou, dat is niet te vinden. Wat dat zou moeten betekenen. Ik ken het ook niet.
1: Nee.
0: Nee, zal wel iets anders zijn. Of een geintje. Je
1: ja,
0: weet
1: jongen,
0: het
1: die,
0: nooit.
1: Die zingen gewoon zomaar ergens over.
0: Ja.
1: En ze weten niet waarover.
0: Nee, en het gaat ook nooit niet alleen over brood.
1: Nee hoor.
0: Nee.
1: Echt niet.

0: programma's hoor jij bij Rozo Radio.
1: Dan weten we natuurlijk dat Herman Brood buiten alleen muziek maakte, ook nog kunst daarna was. Dus als je die aan de muur hebt hangen, dan heb je centjes, zou ik maar zeggen.
2: Kan je wel zeggen.
1: Misschien wel een Doreen heeft de een aan de muur hangen.
2: Ja, ik heb het geprobeerd, want ik denk, dat kan toch iedereen zoals hij het doet. Ik heb het tentoongesteld, ze liepen allemaal voorbij.
1: Ten brandhout was het dus.
2: En dit heb ik ook een keer geprobeerd.
1: Wat? Bread alone, alleen maar brood.
2: Nee,
1: een dieet.
2: Nee, die gitaar.
1: Oh, die gitaar.
2: Dat lukt me gewoon niet.
1: Nee.
2: Ik krijg het niet voor elkaar. Ik probeer te drummen, lukt me ook niet.
1: Ook niet.
2: Zingen, lukt me ook niet.
1: Ook niet.
2: Dus alleen, ik hou mijn mond maar dicht.
1: Presenteren.

0: U hoorde nogmaals een keertje een speciaal verzoek. If van Brad en daarvoor Gitterman ook van Brad. En we gaan verder.
1: Met?
0: Ja, deze. Een Franse.
2: When New York's got you down.
3: When the city makes you blue.

0: eigenlijk de plaat niet af te komen.
1: Nee. En ze krijgen nog applaus op. Nou, dan heb ik ze dus in ieder geval een keertje live gehoord. En dat zal waarschijnlijk niet meer mogelijk zijn. Je hoorde Brad, Lost Without Your Love. En daarvoor Le Pen, Friends Who Folk. Oftewel vrienden die volksmuziek maken. Nou, we hadden al begrepen dat we een rode draad hadden vanmiddag. Brad en Herman Brood. En daar geloven we nog steeds in.

it up, spit it out. I faced it all, and I stood tall.

0: hij deed het zeker op zijn manier. My Way, Herman Brood. Welcome to the Music Bread and Still Believe. Ook van Herman Brood. Heeft geluisterd naar het programma In de Moed. Deze keer waren we in de moed voor Brood. Arie, weer bedankt.
1: Ja, jij ook voor de presentatie, de samenstelling. Ik ben weer helemaal voldaan van de muziek. Niet van het brood, want dat kreeg ik niet meer weg.
0: Ik kreeg het niet meer weg. Nou, lukt het niet om op de maandagmiddag te luisteren, kunt u altijd nog luisteren op de donderdagavond. 106.2 ORTS, dan plus. Van 7 uur tot 9 uur 's avonds. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot volgende week. Houdoe!

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Bij een Nederlandse bloeddonor is het West-Nijl-virus vastgesteld. De donor woont in de provincie Utrecht en heeft het virus hier in Nederland opgelopen, meldt het RIVM. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanguine onder bloeddonoren. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken geen klachten. Bijna 20% krijgt griepachtige klachten. De betreffende donor had milde klachten. In een woning aan de Nicolaas Beetsweg in het Noord-Hollandse Heilo is gisteravond het lichaam van een 19-jarige vrouw uit Heerhugowaard gevonden. Een 20-jarige man uit Heilo is aangehouden. Politie wil niet zeggen hoe de vrouw is omgekomen en of ze de verdachte kende, maar gaat wel uit van een misdrijf. Ondanks de regenval breidt de natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zich nog steeds uit in noordoostelijke richting. Vanaf vandaag helpen Duitse en Noorse helikopters bij het blussen van de brand, de grootste natuurbrand ooit in België. Ongeveer 3000 hectare veengebied is verwoest. Nederland zet 1 Chinook-helikopter in. 2 Zweedse blusvliegtuigen zijn al actief sinds het weekend. En een 30-jarige Amerikaanse wandelaar is overleden na een blikseminslag op de Siciliaanse vulkaan Etna. Tijdens een zware storm wandelde hij in een verboden gebied. De brandweer trof hem nog wel levend aan, maar hij overleed onderweg naar het ziekenhuis. Ook in de Dolomieten overleed een wandelaar door bliksem tijdens een bergafdaling. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
1: De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van een persoon die inmiddels is overleden. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. Onlangs was er een zoekactie in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland naar een wapen. De tip daarover kwam van een persoon die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Die persoon is inmiddels overleden en had toestemming gegeven dat de verklaring pas na zijn overlijden mocht worden gebruikt. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden, zijn vanochtend van de weg gehaald en kregen een boete van €500. Vanwege internationale regels konden tot nu toe alleen vrachtwagens met een Europees kenteken een boete krijgen. Met deze fysieke controle kunnen ook chauffeurs van buiten de Europese Unie worden beboet. Er wordt tot vrijdag gecontroleerd. Bij een Nederlandse bloeddonor is het West-Nijl-virus vastgesteld. De donor woont in de provincie Utrecht en heeft het virus hier in Nederland opgelopen. De besmetting werd vastgesteld tijdens een wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanguin onder bloeddonoren. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken geen klachten. Bijna 20% krijgt griepachtige klachten. In Rusland zijn door de politie zeker 35 mensen opgepakt van de Russische oppositiepartij Yabloko. Partijleider Nikolai Rybakov maakte dit bekend. Yabloko is een anti-oorlogspartij die zich verzet tegen het Russische militaire optreden in Oekraïne. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van een persoon die inmiddels is overleden. Dat is vandaag bekendgemaakt. Onlangs was er een zoekactie in de Ringvaartplas in Rotterdam naar een wapen. De tip daarover kwam van een persoon die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Die persoon is inmiddels overleden, maar had toestemming gegeven dat de verklaring pas na zijn overlijden gebruikt mocht worden. Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen de man die ervan wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Maar het OM kan niet bewijzen dat hij van plan was Amalia en Alexia te doden. Er is wel voldoende bewijs dat Van der Haan prinses Amalia van haar vrijheid wilde beroven. Hij zou in februari in het bezit zijn geweest van twee bijlen, waarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil waren gekerfd. Van der Haan zei bij het begin van de zaak dat hij psychotisch was. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden, zijn van de weg gehaald en kregen een boete van €500. Vanwege internationale regels konden tot nu toe alleen vrachtwagens met een Europees kenteken een boete krijgen. Met de fysieke controle kunnen ook chauffeurs van buiten de Europese Unie worden beboet. Er wordt tot vrijdag gecontroleerd. In Rusland zijn zeker 35 mensen van de Russische oppositiepartij Yabloko opgepakt. Dat maakte partijleider Nikolai Rybakov bekend. Yabloko is een anti-oorlogspartij die zich verzet tegen het Russische militaire optreden in Oekraïne. En dan nog het weer. Vanmiddag is er veel bewolking, maar de zon laat zich af en toe zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van de lokale bui in het oosten. Met middagtemperaturen van 20 graden in het noorden, 21 in het midden en 22 tot 23 in het zuiden, is het opnieuw een fractie koeler dan de afgelopen dagen. Tot zover het nieuws.

namens mij weer een hele goede middag en welkom weer bij een aflevering van Saturday's Music and More. Met op de chat Mieke en mijzelf. En op Facebook natuurlijk onder andere Jolanda en Linda. Dus ja, in ieder geval, die zitten sowieso te luisteren en wordt hey, vakantieganger, zegt ja. Komt binnenkort nog een vakantie aan, Mieke, dus hou jezelf vast. Oh, we begonnen met Inner Circle en Sweat. La la la la la, girl, I wanna make you sweat. Ja, ik weet het niet, hoor. Maar het is wel zweten in ieder geval. En heerlijke muziek sowieso onderweg. Straks natuurlijk die meezingers, want die heb ik ook voor je. Rond de klok van 12:30 en natuurlijk een hele hoop nieuwe platen ook, die liggen al klaar. En ik heb een hele leuke nieuwe zometeen al voor je en ja, gewoon lekker. Mocht je nog een bezoekplaat hebben, dan mag je die altijd indienen natuurlijk. En ik draai met plezier voor je. En ik moest André feliciteren van Mieke. Oh ja! Jij was jarig! Ja! Dat is waar! Ja, ik moet me eigenlijk schamen, ja. Ga ik nog goed met hem? Dan ga ik hem nog even goed met hem maken. Ga hem direct even knuffelen en zo, dat soort dingen. Ja. Oh, Dave, je toch wordt er gezegd. Ja, maar dat kan gebeuren. Oh, wat slecht voor mij. Ja, dit is slecht, ja. Maar goed, wat ik al zei, natuurlijk ook nieuwe muziek. Het is lekker, hoor. Deze is echt ontzettend lekker. Want hier is de nieuwe Sophie Ellis Baxter, Nile Rodgers en Disco Bambino. Dancing Without You.

Fouter kan niet, zeggen ze wel eens. Nou ja, goed, ja. Ja, dat ligt eraan, ja. Ja, het ligt eraan. Ja, deze dames die scoorden eigenlijk 2 gigantische hits achter elkaar. Het begon met de nummer 1 hit, Yes Sir, I Can Boogie. Daarna volgde de tweede nummer 1 hit, die hoorde je net. En Sorry, I'm a Lady van Bakker. En daarvoor ook nog Disco Bambino. Samen met Nile Rodgers en Sophie Alice Baxter. Hun nieuwe single die heet Dancing Without You. Ja, ik vind hem lekker hoor. Doen we die andere dan ook nog even? Ja, doen we die ook nog even van Bakker aan. Waarom ook niet? Ja, dat doen heel veel mensen ook, dat hijgen nu. Maar heeft meer te maken met het feit dat het buiten veel te warm is. Dat heet dan niet meer hijgen, maar dat heet dan puffen. Laten we het daarop houden, ja. Alhoewel, dan ga je onmiddellijk denken dat de vrouw dan zwanger is, hoor. Nee. Ja. Ja, dat denk ik.

teaspoon en seks al een biertje. Ik dacht, ik was toch bezig met allerlei gekke dingen. Als je dan dit soort platen ook noemt, gaat yes sir, I can boogie. Ja, ja. En dan een seks on the beach. Nou ja, goed, het is ook een drankje trouwens. Hè. Dus, er zijn mensen bij die vinden dat heel lekker. En die vinden ook seks on the beach heel lekker. David Bowie deed dat ook in de videoclip China Girl. Was het heel duidelijk te zien dat daar seks op de beach was. Vandaar dat die plaat weer verboden werd. In, bij MTV onder andere om te draaien. Want het preutse Amerika, wat ze niet zijn, die vond dat dat niet kon. Ja, ja. Dus ja, en toen werd de videoclip dus niet uitgezonden bij MTV. En werd het alleen maar een nog groot rit voor David Bowie. Ja, oh, dat remt ook nog, ja. Maar er zijn ook mensen bij die houden niet van dat soort dingen, maar die houden wel van hele andere dingen. Die houden wel van deze. Joan Jett en de Blackhearts. I love rock and roll. Ik hou van elke muziekstijl. Laat ik het daarop houden in ieder geval. Dat is zeker.

Ja, ik kon het niet laten. Daar is Five met Everybody Get Up. Er zit namelijk dezelfde beat, hetzelfde loopje in van I Love Rock'n'Roll van Joan Jett en de Blackhearts. Ja, dan kan ik niet laten om die twee achter elkaar te pushen. Laten we wel eens. Heerlijk dit soort dingetjes. Everybody Get Up, dus van Five. En natuurlijk niet te vergeten, er gaat ook nog het origineel natuurlijk. Joan Jett en de Blackhearts. Het is 2 minuten over 1:30 geworden hier bij Roos Radio. Tijd nu voor die twee meezingers. En ja, eentje die had ik nog beloofd in de Roos Express om te draaien. Dus ja, doen we die toch ook? Ja, vind ik wel. Doen we die ook? Vind ik wel. Want dan was ik een toetje.

Nou, Jolanda was aan het jumpen, dus ik had zoiets van, nou, nog eentje dan. Doen we er nog maar eentje. Je hoorde trouwens dan net ook nog K3 dus en mama. Die hoor je nu. Maar de liefdeskapitein en natuurlijk ook nog de cast van het Spaanse schaap hoorde je met RS2, oftewel RS2. Ah, van

Ik heb gedanst, ja. Ik heb in de studio... Ja, ik dans door de studio en ik vind dit zo leuk. En ik vind het zo'n geweldig goede plaat van K3. Echt waar, ik ben het serieus. Ik was niet van de nieuwe K3. Maar ja, deze K3 hebben het... Ze hebben het voor elkaar. Ze hebben echt nu een leuke plaat uitgebracht. En ik hoop inderdaad dat het de zomerhit wordt van... In dingen natuurlijk, in België. Maar ja, goed. Je weet het nooit. Je weet het nooit. Het kan komen. Dus, en Linda die houdt het allemaal volgens mij ook heel goed in de gaten voor ons. Ja, ik denk dat ze dat doet. Zo, weet je. Ik denk dat het tijd is om even wat uit te gaan blazen. Ja, even uitblazen. Even de rust nemen en dan lekker even kunnen uitblazen. Even twee lekkere rustige platen. Waarvan deze er eentje is. Simply Red. It's for your babies.

Als je het hebt over een van mijn favoriete hot chocolate platen, dan moet ik toch heel eerlijk zijn, dan is deze het wel. En welke dat ik ook heel mooi vind, is I'll Put You Together Again. Die vind ik ook erg mooi, maar deze, ja. Hier zit iets in deze plaat. En er is net of dat het iets, of dat er iets in mij iets doet van, hey, hij heeft het over The Other Side of Life en over aliens en zo. En dan denk ik zo van, die bestaan niet. Maar als je dan deze plaat hoort, dan is net of dat hij aan het communiceren is met een alien. Ik vind het wel heel bijzonder dit, hoor. Ja, ja, dat doet me toch wel. Ja, ik weet het niet. Bij deze plaats vind ik het echt mooi. Deze zegt ook Linda. En je had hem natuurlijk ook nog Simply Red. Met het ontzettend mooie For Your Babies. De single komt uit de jaren 90. Begin van de jaren 90 wel zo. En eigenlijk jammer dat het nooit echt een hele grote hit is geworden. Want hij is echt knijter mooi. Zo, we gaan op naar het nieuws, maar ik heb er nog eentje voor je. Ik dacht eerst, ik draai de gewone, maar ik had zoiets van, nou, deze hoor je nooit op de radio ook. Dus ik doe hem samen met Wu-Tang Clan in dit geval. It's Texas. It's Say What You Want. All day. Every day. En daarmee zeg ik tot zometeen na het nieuws, met nog heel veel meer lekkere muziek.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen de man die ervan wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Maar het Openbaar Ministerie kan niet bewijzen dat hij van plan was hen te doden. Er is wel voldoende bewijs dat Van der Ha prinses Amalia van haar vrijheid wilde beroven. Hij zou in februari in het bezit zijn geweest van twee bijlen waarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil waren gekerfd. Van der Ha zei bij het begin van de zaak dat hij psychotisch was. De tip over het moordwapen dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van topcrimineel Marco Ebben. Die is inmiddels overleden. Onlangs was er een zoekactie in de Ringvaartplas in Rotterdam naar een wapen. De tip daarover kwam van Ebben, die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Ebben, die in Mexico is doodgeschoten, had bedongen dat de verklaring pas na zijn overlijden gebruikt mocht worden. Spanje voorziet 1500 tijdelijke opvangplekken voor migranten in Ceuta. Dat zegt migratieminister Elma Saiz. Na het massale grensoversteek eind juli verbleven er nog 5.000 tot 8.000 mensen. Gisteren demonstreerden honderden migranten tegen hun slechte omstandigheden. Een hoge bestuurder beschuldigde de overheid vandaag van passiviteit en dreigde met juridische stappen. Vrachtwagens die het verbod over de Merwedebrug bij Gorinchem negeerden, zijn van de weg gehaald en kregen een boete van €500. Vanwege internationale regels konden tot nu toe alleen vrachtwagens met een Nederlands kenteken een boete krijgen. Met deze fysieke controle kunnen ook buitenlandse chauffeurs worden beboet. Er wordt tot vrijdag gecontroleerd. En dan nog het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op, verder zuidwaarts wordt het bewolkt. Komende nacht is het eerst droog, maar later volgt meer bewolking en een nieuwe regenzone. De minima liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 16 tot 19 graden in het zuidwesten. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

Don't you worry about a thing was de eerste plaat in de tweede uur van deze Saturday's Music and More op deze zaterdag 8 augustus alweer van het jaar 2026. En lekker hè, deze zomer. Het is wel een pittige zomer. Pittig heet. Voor mij mag het iets minder warm zijn. Daar ben ik dan wel weer een voorstander van. Maar ja, goed, de een die vindt dit en de een vindt dat en de ander vindt weer dat het weer niet warm genoeg is. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar in ieder geval begon het dus met Don't You Worry About a Thing van Incognito. Oorspronkelijk samen met Jocelyn Brown, trouwens moet ik er even bij zeggen. Oorspronkelijk is het van Stevie Wonder. En ja, goed, ze hebben er zo een eigen versie van gemaakt. En eigenlijk is deze net zo leuk. Lekker een beetje dat zomerse gevoel erin. Goed, welkom terug dus. Straks weer om 1:30 weer twee meezingers. Mocht je zoiets hebben van ik wil wel die plaat horen of ik wil met die meezingen in Nederlandstalig dan wel te verstaan natuurlijk. Of Vlaamstalig mag ook. Dan geef even naar me door en ik draai met plezier voor je. En mocht je nog een ander verzoekje hebben, mag natuurlijk altijd ingediend worden. Zoals je weet draai ik ook al nieuwe muziek. Kleine waarschuwing voor degene die zijn koptelefoon wat harder heeft staan. Dit is een beetje stevig. Maar ik vind hem zo goed. Ik heb hem al een aantal keren zitten luisteren en ik vind hem echt ook geweldig. Dan straks had je de disco van Sophie Ellis Baxter die ik geweldig vind. En nou de nieuwe Nickelback. Die heet Rattle the Cage. Dit is ook steengoed. Maar voor degene die van wat harde, niet van zulke harde muziek houden. Kleine waarschuwing, zet je koptelefoon wat zachter. Er komt zometeen nog veel meer leuke muziek. Andere muziek, laat ik daarop houden.

De basis voor de rockplaat, die lag er. Je hoorde Nickelback als eerste met de nieuwe single. Die heette Rattle the Cage. Is echt steviger dan het gemiddelde Nickelback spul. Wat iedereen natuurlijk wel hoort. Maar dit is echt het stevigere werk van hun. En ik vind het een goede single. Rattle the Cage, achteraan Born to Run van Bruce Springsteen. Om het al een beetje in te dammen, want het is natuurlijk allemaal redelijk stevig. En PA die kwam met een verzoekje op de chat. Nou ja, goed, doen we dat toch? We gaan even terug naar de jaren 70. Scoorden een grote hit met Take to the Mountains. En zo heette het album ook. En daar stond ook deze single op. Go North, hier is Richard Barnes.

Zo lekker, dit soort nummers. Richard Marx en Endless Summer Nights. Die Summer Nights, die hebben we ondertussen wel best wel wat gehad. En dan is het best wel warm in Nederland. Maar ja, wie weet, we raken er een beetje naar gewend, heb ik het idee. Dat in mijn ogen dan wel te verstaan. Summer Nights. En daarvoor ook nog natuurlijk Richard Barnes, die ik speciaal voor PA draaide. Zo mooi zegt hij. En Go North heette die van Richard Barnes. Take to the Mountains was zijn grootste hit. Maar hij maakte dus ook deze single onder andere. En het blijft al heel inderdaad. Ik ben het met PA eens. Heel mooi. Van de Endless Summer Nights.

Albano en Romina Power. En ja, goed, dit is toch lekkere muziek, dat Italiaanse en dan dat zomerse gevoel erbij. Heerlijk vind ik dit om te draaien. En natuurlijk niet te vergeten hoor je ook nog Ricci e Polvori. En het ontzettend lekkere Maria. Je blijft het meeblergen, dit soort dingen. Ja, ik vind het lekker. Ik vind ze helemaal lekker. Maar goed, tijd voor de twee meezingers. Ik had zoiets van, nou, die houden ook nog even met een zonnetje. Ja. Zometeen André van Duin. En ik weet dat ik daar absoluut Jolanda een plezier mee doe. Maar nu eerst deze van Koos en Yvonne. Ja, toch.

Het leuke is dat ik dan onmiddellijk een duimpje krijg van Yolanda en een zonnetje die daar helemaal blij van wordt van deze plaat. André van Duin, hij blijft natuurlijk een plaat die je in de zomer moet draaien, laten we wel wezen. Want hij hoort bij de zomer, hij hoort bij het gevoel van alles wat erbij hoort. En ja, ik vind dit lekker. Ik heb iets met dit soort platen en ik blijf dit ook leuk vinden om te draaien en te laten horen natuurlijk sowieso ook. Maar goed, dat zit er eventjes bij mij in. Weet je wat het punt is? Soms dan ben je wel eens, dan ben je naar die platen aan het luisteren en denk je van, oh ja, dat was toch een cover. Nou, die van Koos Albers was een cover inderdaad. Let maar eens even op. Want dit was het origineel. En als we het dan toch over originele platen hebben, gaan we er toch gewoon draaien, jongens. Wat doen we moeilijk over? Het origineel doe ik ook nog eventjes. Je hoorde er net zomers om, maar dit was het origineel. Het is Pussycat Smile.

Dit noemen ze nou een vergeten plaat. Nou, vergeten plaat, die heb je wel vaker. En deze is ook zo vergeten. Dit plaatje is echt, ik vind het echt, ik snap ook niet waarom dat mensen hier ooit, waarom dit niet meer op de radio komt. Ik vind het soms heel vreemd, want er zijn soms zoveel goede artiesten die dan platen maken. En deze plaat komt nooit meer op de radio. Dat vind ik zo zonde. Scritti Paletti, Oh Patty heet het nummer. En Don't Feel Sorry For Love. Nou, dan doen we dat toch niet? Nou, vind ik ook. Ik vind ook. Straks zat ik te kijken naar buiten en toen dacht ik, oh, Gordon Lightfoot. 'S Avonds zo laat, ik heb het een aantal keren gezien afgelopen week. De zon onderging, zo mooi. We staan daan.

Nou draaide ik George McRae en ik weet dat ik hier Linda een heel groot plezier mee doe. En er zit namelijk iets aan vast waarom dat ik George McRae draai. Het leuke is, George heeft natuurlijk, we hebben nog een andere McRae ook. En gewoon familie van George, letterlijk en figuurlijk. En die is ineens weer op de proppen gekomen met een plaat. Ja, ze is ineens weer op de proppen gekomen met een plaat. Ja, en ik kan het toch niet laten om toch ook eventjes die plaat te draaien voor je. Het is de nieuwe single van Gwen McRae. En hey, is dat familie? Ja, wel degelijk familie van George McRae. Gwen heeft een nieuwe single uit. En ja goed, dan kan ik die niet laten om die ook even naar je te laten horen. Dus de nieuwe single van Gwen McRae ga ik voor je draaien. En zometeen nog nog even rocken nog, hè? Ja, gaan we ook nog even doen. Maar eerst nog eventjes de nieuwe single van Gwen McRae. Let even op die heet All This Love. All this-

Het is de nieuwe single van Graham McRae en die heet All This Love That I'm Giving. Nou ja, goed, je kan er niks aan doen, maar dit blijft een goede plaat. Ik ga er weer uit voor deze keer en ik ga je bedanken voor het luisteren. Zometeen veel plezier bij de non-stop van Rose Radio, nog heel veel meer. En ik ga je een fijn weekend wensen. En namens mij, tot maandag met Kees, is de bedoeling. En dit is ICDC. Fijn weekend. En geniet er nog van. En zou ze zeggen, tot maandag of misschien tot dinsdag als het niet te warm is. Of anders tot volgende week zaterdag. De mazzels, doei!

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug deelde Rijkswaterstaat 34 boetes uit van €500 per stuk. Sinds 18 juli geldt een verbod voor vrachtwagens en touringcars op de verzwakte brug. 3 motoragenten houden bestuurders staande, maar het afhandelen van de bekeuring duurt ongeveer een half uur per voertuig. Het Russische Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Yabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter nam vorige week dezelfde beslissing na een zaak aangespannen door de nationalistische partij Rodina. Prominent lid Slosberg werd vandaag veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog in Oekraïne. Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen de man die ervan wordt verdacht een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia te hebben voorbereid. Maar het OM kan niet bewijzen dat hij van plan was hen te doden. Er is wel voldoende bewijs dat Van der Haa prinses Amalia van haar vrijheid wilde beroven. Hij zou in februari in het bezit zijn geweest van 2 bijlen waarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil waren gekerfd. Van der Haa zei bij het begin van de zaak dat hij psychotisch was. De tip over het moordwapen, dat bij de vergismoord op GGZ-directeur Zweekhorst zou zijn gebruikt, kwam van topcrimineel Marco Ebben. Die is inmiddels overleden. Onlangs was er een zoekactie in de Ringvaartplas in Rotterdam naar een wapen. De tip daarover kwam van Ebben, die in het verleden een verklaring heeft afgelegd. Ebben, die in Mexico is doodgeschoten, had bedongen dat de verklaring pas na zijn overlijden gebruikt mocht worden. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden.
0: En tot zover het nieuws.

0: showcase. Gaat hij weer?
1: Zeker. Wat is lekker warm in de studio.
0: Ja, het is hier warmer dan ik dacht eigenlijk.
1: Ja, we hebben het lange tijd niet zo warm gehad.
0: Zo, en ik ga even wat meer licht
1: geven. Ga je hem in de zon zetten?
0: Ja, ik ga je even wat meer licht geven. Zo.
1: Oh, gezellig man. Hartstikke goed. Ja, fijn.
0: Vind ik wel.
1: Ja, kunnen we zo meteen naar het terrasje?
0: Kunnen we dan zo meteen naar een terrasje? Zo naar een terrasje?
1: Nou, zonneschijn, warmte.
0: Als de zon schijnt.
1: Nou, die. En daar hoort een drankje bij.
0: Ja. Ik ga er even kijken op Facebook. Want natuurlijk heb ik op Facebook ook altijd... zijn er natuurlijk altijd dingetjes die erbij horen. En even kijken of dat Jolanda en Linda er natuurlijk bij zijn. Op de chat zit nog niemand. Maar dan kan zo meteen wel weer... Ik denk dat Mieke of PJ wel weer opduikt. Want ja, die zijn er natuurlijk altijd... die zijn er ook altijd wel bij, hè? Ja, ik vind van wel. Ja. Ze moeten er gewoon bij zijn.
1: Ik krijg al geluiden, dus... Ik denk dat mensen aanwezig zijn.
0: Ik heb al een Linda. Goedenavond, Dave.
1: Ja, kijk, ja. Dat heb ik ook.
0: Goedenavond, schone madame. Daar kan ik er dan weer bij zeggen. Hè? Dat klinkt dan weer zo, hè? Ja. De schone madame uit België. Ja, die Linda.
1: Ja, zeker.
0: Oh, die Linda. Dat klinkt dan weer zo van Duits, hè? Dan krijg ik dat Duits effect weer.
1: Nou ja, het kan ook zijn van het nummer, hè? Linda, oh Linda, oh Linda en zo.
0: Ja, dan heb je Linda, Linda.
1: Ja, die.
0: Ik wil alles. Maar die andere ook. Van TZ. Linda, Linda.
1: Ja,
0: maar
1: ja,
0: Linda,
1: ja, ja.
0: Oh, Linda, ja, oh. Linda, I love you.
1: Hoe dat komt, weet ik niet. Maar er zijn heel veel nummers over Linda gemaakt, schijnbaar.
0: Ja, want Linda, Linda, dat is voorop.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Waarom, dat bedoel ik. Er zijn er wel heel veel.
0: Ja, er zijn er heel wat. Dus ook dat. Ja, er is weer aardig wat.
1: Daar gaan we geen thema over doen, hoor. Dat kan ik je wel garanderen.
0: Nooit over Linda's?
1: Nee, niet
0: overal
1: Linda's. Nee, er is maar eentje belangrijk voor ons en dat is onze Linda. En voor de rest hoeven we dat allemaal niet te doen, joh. Ben je gek? Ik heb al eens een keer namen van meisjes gedaan.
0: Ja, maar niet van Linda's.
1: Nee, niet van Linda's. Dat weer niet.
0: Daar zou je een thema van kunnen maken, hè? Allemaal Linda-platen.
1: Dat zou kunnen, maar dat gaan we niet doen. Dat zei ik net al.
0: En van Jolanda heb je ook nog wel een plaat.
1: Oh, jawel hoor.
0: Jolanda, Jolanda. Dat is van Willy Alberti.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Ja. Jij zit al zo van, hoe krijgt hij het allemaal uit zijn hoofd? Hè? Hoe krijgt hij het voor elkaar? Hè,
1: ja, joh. Ja,
0: gaat
1: precies.
0: Zo snel bij mij.
1: Dat vind ik ook. Het bult bij je op.
0: Ah, ja,
1: zonder dat je het weet.
0: Het borrelt. Dat klinkt heel verkeerd.
1: Zie je? Dat is toch terrasjes weer.
0: Nou ja, ligt eraan waar het borrelt.
1: Nou, op het terrasje.
0: Dat zou kunnen, ja. Ik had er van
1: dat
0: de week
1: net
0: last
1: gezegd.
0: Van iets wat borrelde. Daar had ik van de week last van borrelen. Maar dan heb ik het over iets heel anders wat borrelt. Dan heb ik het niet daarover.
1: Oké, had je iets verkeerd gegeten?
0: Weet ik niet. Kan het de warmte zijn geweest natuurlijk. Hè?
1: Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, kan ik.
1: Maar waar luister je naar?
0: Nou, dat mag jij doen.
1: Oh, dat mag ik weer doen. Waarom mag ik dat weer doen?
0: Ja, dat is jouw taak.
1: Oh, dat is alleen mijn taak vanavond.
0: Ja.
1: Oké, prima.
0: Alleen mijn taak vanavond. Oh nee. Dit is de verkeerde opmerking. Nee.
1: Oh.
0: Nee. Het is niet alleen jouw taak vanavond.
1: Zal ik het even doen dan toch wel?
0: Doe maar.
1: Oké. Je luistert namelijk naar Sounds and Visions.
0: Ja, dat is goed. Je zat in het rood. Dus
1: dankjewel. Ja, gezellig man. Hartstikke goed. Dat doe ik goed.
0: Geweldig.
1: Ik probeer dat elke week weer. En vanavond is gelukt. Meestal niet. Deze avond wel.
0: Nou, dan op z'n Martien Meilands. Wat goed!
1: Ja, dank u hoor.
0: Ja.
1: Je luistert trouwens naar Snelle en Plaats de Licht. Dat was niet hier hoor. Daar zie je niks gebeurd voor de rest.
0: Nee hoor.
1: Alleen een beetje warmte en voor de rest eigenlijk helemaal niks.
0: Ja, we zijn een beetje opgewarmd, maar voor de rest nee, klopt.
1: Ja, klopt. Ik zit een beetje te zweten en ik ben nog wel van tevoren nog in de douche gestapt. Want ik doe dat altijd even van tevoren voordat ik de studio instap.
0: Nou, ik moet toch even, ik heb het hier ook warm, dus ik ga er even het raam open zetten. Dat werkt altijd wel. Dus,
1: werkt in ieder geval een beetje.
0: Ja, dat denk ik wel. Gaan we doen. Maar tot die tijd ook nog muziek. Dit is Lucas Graham, Before You Go.
1: Volgens mij mis je er een, of niet?
0: De snelle had ik toch?
1: Ja, maar er staat nog één tussen. Maar dat geeft niks.
0: Ik heb zo'n milieu nog, ja.
1: Ja.
0: Oh, die doen we dan direct. Ja,
1: die doen we zo meteen.
0: Ja, ja.

0: Sam Jeu en It Feels Like a Home. Eigenlijk moet je erover zeggen dat die plaat eigenlijk zo'n beetje, dat hij ondertussen Sam Jeu toch al aardig wat leuke dingen gemaakt hebben. Ja goed, deze ook. Het nummer eigenlijk gewoon Feels Part 2 en staat op het nieuwe album 24 Hours. En daarvoor draaiden we ook nog niet te vergeten Lucas Graham en Before You Go. Nou ja, goed, voor je gaat. En Jolanda die vond de nieuwe Sam Jeu, vond ze geweldig. Die vond ze heel mooi. En Linda die lag er net helemaal in een deuk vanwege het feit alle opmerkingen die ik weer plaatste. Dus ja, dus die ligt altijd helemaal in mijn deuk als ik gekke opmerkingen plaats. Dus
1: echt waar?
0: Kees is er helemaal stil van. Ja,
1: ja, ik heb net de opdracht gekregen dat ik maar één opdracht had vanavond. Dus dan hoef ik maar alleen maar mond te houden natuurlijk.
0: Nee,
1: schitterend, dat was niet, lekker makkelijk avond.
0: Dat was niet mijn opdracht.
1: Ik heb dat was niet
0: dat
1: je opdracht.
0: Dat jouw opdracht is.
1: Nou, ik kreeg zo'n vermoeden.
0: Nee, zo moet je het niet zien.
1: Oh, zo moet ik het niet zien. Nee, oh, jammer alweer.
0: Nee, ja. Nee. Gewoon hard werken, ja.
1: Jeetje.
0: Je moet gewoon hard werken.
1: Ja, heb je die Lucas Graham al gedaan?
0: Ik heb het al lang gedaan.
1: Ja, dat wist ik al. Voordat Sommier
0: gedraaid werd. Ja, die draaide niet voor Sommier. Dat moet je toch weten.
1: Ja, dat wist ik ook wel.
0: Ja. Maar goed, dan Mark Enborn nu.
1: Ja, precies.
0: The Proof.

0: Ja, wat moeten we hier nog over zeggen voor deze plaat? Een nieuwe James Blunt. En hij...
1: Tastes Like Summer.
0: Ja, Tastes Like Summer. Nou ja, dat is toch lekker?
1: Ja, nou, precies. Alleen, het hoeft maar geen 40 graden te zijn. 25 vind ik meer is genoeg.
0: Nou, 25 vind ik in Nederland eigenlijk al hoeft van mij niet. Nee, dat hoeft
1: dat
0: van mij niet.
1: Dat is meer is genoeg. Rond de 25 vind ik prima. Maar ja, we hebben denk ik wel een aardige zomer geproefd tot nu toe.
0: Ja, nou, ik blijf het zeggen. Voor mij, ja, het mag voor mij mag het koeler, mag het kouder. Het mag voor mij een stuk kouder dan de gemiddelde warmte. Ik heb liever, voor mij mag het gaan sneeuwen.
1: Ja, voor mij niet. Ik ben geen sneeuwliefhebber, dat weet je.
0: Ik ben
1: behalve wanneer ik op vakantie ben ergens en... Ja, weliswaar op skivakantie. Ik zal het niet meer doen, denk ik, skiën. Maar ja, why not? Ik weet niet. Ik weet niet of dat ik nog kan. Dat vond ik altijd leuke vakanties ook.
0: Waarom zou ik niet doen?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat zei ik net. Nou. Misschien kan ik het nog wel. Misschien maar niet. Ik weet niet. Ik heb wel hoogtevrees. Dus ik had telkens een beginmomentje van... Oh jee, daar gaat hij weer. Maar als ik dan helemaal op de ski stond en ik ging naar beneden, dan had ik er wel lol in.
0: Ah joh, douwen jou gewoon naar beneden toe dan. Geef je gewoon een duwtje en ik heb een hoogtevrees. Joef.
1: Nou, dat heb ik al eens een keer mensen zien doen. Maar die man die was straalbezopen. En die werd met een zetje naar beneden geholpen. Die was overigens zo beneden. Ik ben hem niet meer tegengekomen. Hij ging wel hard volgens mij.
0: Was niet aan het motto, die zien we nooit meer terug?
1: Dat weet ik niet. Zoals ik al zei, ik ben hem niet meer tegengekomen. Dus ik weet niet waar hij gebleven is. Maar
0: ik durf het ook niet te zeggen.
1: Ik denk dat hij zo beneden was. Want kort daarop gingen wij en ik heb hem niet meer gezien. Dus hij zat ook nergens aan de kant of zoiets dergelijks. Dus
0: onder het botten van joehoe!
1: Zoiets. Ja. Gewoon recht naar beneden.
0: Een soort BNB voor liefde.
1: Ja, dat weet ik niet. Of dat een BNB voor liefde was. Ik denk als je opa zo'n zetje geeft, dan dat was al op leeftijd, die beste man. Dan, ik weet niet of je hem dan snel kwijt wil, ja of nee. Maar dat vraag ik me even een beetje af. Goed, laten we verder gaan.
0: Ja, waarom niet? Op skis, ja.
1: Die man die was echt dronken. Die moest op zijn skis geholpen worden en alles. Dus,
0: het is lang geleden dat ik op skis heb gestaan. Maar,
1: ja, voor mij ook.
0: Ik denk dat ik het nog wel zou kunnen. Hoor. Ik denk dat ik wel weer even een beetje rusty zou zijn. Maar ik denk dat ik het nog wel zou kunnen. En nee, ik heb geen hoogtevrees. Dat is het voordeel, denk ik.
1: Ja, dat heb ik wel. Oh jongen, een stoeptegel vind ik al meer eens hoog genoeg.
0: Ja?
1: Echt. Ja, meen ik serieus.
0: Ja.
1: Ik barst van de hoogtevrees.
0: Dat vind ik wel raar hoor. Bij jou.
1: Waarom?
0: Ja, waarom de hoogtevrees? Dat is helemaal niet nodig. Er is niks mis mee. Hoogtevrees, nee. Ik kan me daar denk ik niet in verplaatsen dat iemand hoogtevrees heeft. In die zin van dat ik denk van, waarom heeft iemand hoogtevrees? Ja.
1: Ik weet wel hoe dat ik eraan kom. Dat is niet zo moeilijk.
0: Vertel.
1: Ja, dat heb ik al eens een keer verteld volgens mij hier.
0: Ja, dat weet ik niet zeker meer.
1: Jawel joh. Ik was aan het klimmen met... Dat was nog op vrij jonge leeftijd met mijn ouders. En naar een kapelletje ergens bovenaan. En er was er een pad. En ik denk dat die 2 meter breed was ongeveer. Aan de ene kant was 2 kilometer naar beneden. En de andere kant een paar 100 meter. Toen schoot er een steen onder mijn schoen vandaan. Gelukkig naar aan de kant van de 200 meter. En daar ben ik zo van geschrokken. Dat ik ging zitten en ik ben toen niet meer verder gegaan. Ja, aan de hand van een Duitser en mijn vader toen op dat moment. En zo zijn we heel langzaam naar beneden gegaan.
0: Maar heb je daar... Oké.
1: Toen heb ik hoogtevrees gekregen.
0: Bijzonder.
1: Nou, dat is niet zo bijzonder hoor. Als je 2 kilometer aan één kant naar beneden kijkt en de andere kant... En dan schiet er wat onder je voeten vandaan. Dat is niet lekker. Dat is niet prettig, moet ik eerlijk bekennen.
0: Nee, maar ja, je bent gelukkig niet naar beneden toe.
1: Nee, ik ben niet naar beneden toe gegleden. Ik kon me wel houden op het pad, maar desalniettemin. Vond ik het wel een beetje eng.
0: Dat snap ik. Nou ja, te veel is niet genoeg, zullen we dat maar zeggen.
1: Ja, laten we het dan maar zeggen. Dit is van Dikke Hout.

0: van Dikhout. En teveel is niet genoeg. En dat was de laatste van dit rijtje. En Kees,
1: ja, hè?
0: Het is iets over half, dus het komt mooi uit.
1: Ja, dat wist ik. Ik heb dat weer mooi uitgegokt, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja. Ik heb het niet eens berekend. Ik heb het uitgegokt.
0: Je hebt gelegenheidsformaties gekozen.
1: Ja.
0: Maar dat heeft niets te maken met dat ze dan niet meerdere platen hebben gemaakt natuurlijk. Hè?
1: Nee, dat klopt. Maar gelegenheidsformaties, dat is natuurlijk een formatie die uit meerdere mensen bestaat. Die normaal gesproken solo zijn. Of mensen die in een andere band zitten. Of twee bandjes bij elkaar. En dat wil niet zeggen dat ze dat eenmalig doen met elkaar. Kan ook regelmatig wat anders. Dat ze meerdere platen maken.
0: Aha.
1: Aha. Jij zit daar weer te glimlachen. Ik denk ja, ook, nee, zeg weer wat verkeerd waarschijnlijk. Maar dat was helemaal niet zo.
0: Nee, laat
1: het zijn. Er zijn gelegenheidsformaties zat. Maar dat betekent niet dat het eenmalig gebeurt bij die gasten.
0: Weet je hoe dat heet, Kees? Dat heet The Dirty Minds is Joy Forever.
1: Ja, dat heb jij zeker.
0: Ja.
1: Ja, je zit continu te glimlachen. Ik weet niet wat je hebt, maar wat is dat vandaag? Ja, het is ook bijna kermis hier in Oosterhout. Dus,
0: heeft daar niks heeft dat mee te maken?
1: Niet?
0: Nee.
1: Ah, oké. Okay.
0: Nee.
1: Het had gekund.
0: Nee hoor, dat heeft daar niks mee
1: nee,
0: te maken.
1: Niet?
0: Nee. Ach ja. Hey, maar, hoe heet het? Nou ja, goed, gelegenheidsformatie dan maar.
1: Ja, laten we maar gewoon doen.
0: De rode schoentjes.
1: Ja, precies. Een groot kapje en dat soort dingen allemaal. Doe me denken aan de Efteling.
0: Nou, daar is dit ook van gepikt, want ja, dit stukje komt van schoentjes.
1: Dat weet ik.
2: Stonden eens een paar rode schoentjes.
0: Booming support.
2: Balschoentjes. Ze hielden zo van dansen, die twee schoentjes, dat ze zich nauwelijks stil konden houden in de schoenenwinkel. Als ze maar dachten dat ze ergens muziek hoorden, bewogen ze zich sierlijk op de maat van die muziek.

en de rode schoentjes, die dansten verder de hele wereld rond. Misschien kom je ze nog wel eens tegen.

0: Let's clean up the ghetto. Je hoorde de Philadelphia All-Stars, waarin je onder andere natuurlijk de Three Degrees hoort. En je hoort ook Come Up Lou Rawls zit erin. En Philadelphia All-Stars waren eigenlijk inderdaad een mix van mensen die bij de Philadelphia, bij het platenlabel Philadelphia zaten.
1: Ja, dat klopt in die tijd. Kant, ja. Uit. Ja, dus ja, Philadelphia International All-Stars was het eigenlijk in principe. Maar dat maakt helemaal niet uit. Het is precies wat je zei. Maar ik vind het een hartstikke leuke en stikmooie plaat.
0: Absoluut.
1: Ja,
0: absoluut.
1: Zeker.
0: Absoluut.
1: Zeker de mensen die erin zitten in deze band.
0: Ja.
1: Op dat moment dan, hè?
0: Oh, zeker. Zeker, zeker. Er zitten aardig wat... toen in de tijd zeker zaten er hele goede artiesten bij. Ja. Daarvoor... Muziek van de Booming Support.
1: Nee. Ja, met de rode schoentjes.
0: Schoentjes.
1: Ja, precies.
0: Uit de Efteling. Ja, ze

0: Ja, inderdaad, ja. Ja, ja, ja, het was wel. Het was waar.
1: Dat klopt. En ik weet niet of ze dat gevraagd hebben aan de Efteling, omdat ze dat mochten, maar ik verwacht eigenlijk van wel.
0: Het is een opname van een sprookjesplaat.
1: Ja, klopt.
0: En volgens mij, mag je dat tot een bepaalde hoogte mag je dat doen?
1: Ik weet niet. Ik heb geen flauw idee.
0: Omdat het natuurlijk, het sprookje is niet van de Efteling zelf. Hè? Het is een sprookje van iemand anders. Dus volgens mij mag je dan die opname op dat moment gebruiken, omdat het alleen maar gesproken woord is. En naar mijn weten mag het dan wel, mits je er geen zooitje van hebt gemaakt, zeg maar, op die plaat.
1: Nou, dat hebben ze niet gedaan. Ja, nee, gedaan. Toen was je wel populair, moet ik zeggen.
0: Jazeker, want het heeft in de top 40 gestaan. En het heeft,
1: precies, vrij hoog zelfs.
0: Het werd veel gedraaid in discotheken en dat soort dingen en op feesten. En,
1: daar ken ik ervan. Dus ik denk, nou, die moet ik zeker draaien.
0: Dus de rode schoentjes, ach ja. Maar het blijft leuk.
1: Zeker, Full House. Ook zo eentje.
0: Ja, Full House. Weet je wie er in Full House zat?
1: Een heleboel.
0: Ja, Frank Kramer onder andere.
1: Oh, oké. Okay. Nou, dat wist
0: terwijl die de presentator en de man die erachter zat. Dat is Frank Kramer zat in Full House.
1: Oh, okay.
0: Ze maakten twee singles en meer ook niet. En Standing on the Inside was eigenlijk de grootste van het single.
1: Ja, dat klopt. Daarvoor heb ik deze ook gekozen.
0: Ja, dus even terug naar de jaren 70 en daarna door naar het einde van de jaren 90 met Passenger. En mis Sarajevo, maar eerst is deze Standing on the Inside.

0: Ja, je kan natuurlijk een beetje horen wie er allemaal meewerkt aan deze plaat, laten we wel wezen.
1: Ja, een beetje wel, hè?
0: U2 onder andere?
1: Ja, die valt duidelijk op.
0: En die man met die...
1: Ook dat?
0: Ja, die valt ook duidelijk op.
1: Was Silk Sonic?
0: Nee, die krijgt
1: direct. Passenger, die krijgt
0: Passenger met Sarajevo.
1: Met Sarajevo,
0: ja, want ja, bij Silk Sonic zit geen...
1: Nee, daar zit helemaal niet, nee, daar zit er niet bij. Dat klopt. Ik las verkeerd. Het is de vierde plaat, dat klopt. Dit waren de Passengers.
0: Passengers.
1: Ja.
0: Nou, inderdaad, dat was onder andere U2. En dat was dingen. Pavarotti, zeg ik dat goed?
1: Ja, klopt.
0: Ja, ik moet het goed zeggen, want ik zat
1: Pavarotti, Pavarotti zat erbij.
0: Ja, daarvoor Full House, Standing on the Inside. Met daarin onder andere dus Frank Kramer.
1: Ja,
0: die
1: okay.
0: Vroeger spelshows deed, presenteerde op tv en op de radio dingetjes deed en zo. Dus,
1: lang geleden hoor.
0: Die zat daar wel degelijk in. En volgens mij was de Standing on the Inside, volgens mij, en nou moet ik het eventjes, moet ik het, nou ga ik het eventjes even ook snel zeggen. Volgens mij was het een productie van Ron Brandsteder.
1: Oh, dat zou best wel kunnen. Dat weet
0: nou,
1: niet precies,
0: ik maar. Denk het wel, want Full House, die dat nummer, volgens mij was het Standing on the Inside, was het een productie van dingen. Volgens mij wel. Volgens mij was het een productie van Ron Brandsteder. Die produceerde volgens mij die plaat. En ja, dat maakt het alleen maar leuk. Want hij deed natuurlijk, hij was natuurlijk een beetje plugger. En, maar volgens mij was het een productie van Ron Brandsteder. Maar
1: het zou best kunnen.
0: Ik pak hem er even bij, want ik kan het zo zien.
1: Ja, je kunt
0: het
1: zo zien.
0: Gerard Stellert zat achter de muziek. En volgens mij zat de... Ik dacht dat de productie in handen was van Ron Brandsteder. De B-kant is sowieso geschreven door Ron Brandsteder. Ja, volgens mij deed... Ja, Albert Hall staat erbij. Maar volgens mij... is trouwens een nummer van Niels Sedaka. Hè? Dat Standing on the Inside.
1: Mm-hmm. Ja, maar ja, goed. Het zou zo maar kunnen. Hè. Ik bedoel, Ron Brandsteder was ook DJ en dat soort dingen allemaal. Dus hij was van vele markten thuis.
0: Ja.
1: Die beste man.
0: Annette Molenaar, Bob Cohen, Wilma de Nijts en Carrie Schomper zat in Full House.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ze maakten twee singles, wat ik al zei. Ik vind Baby Blue uit nog veel leuker. Dat was de eerste single. Standing on the Inside was nummer 2.
1: Ja.
0: Dus alleen Baby Blue is nooit echt iets geworden, maar ik vond Baby Blue net zo leuk. Dus,
1: ik vond deze leuker. Maar goed, smaken verschillen. Want dat hebben we wel eens meer.
0: Zeker.
1: Maar dat geeft niks, maakt niet uit. Daar zijn we toch ook twee mensen voor.
0: Ah, echt waar? Zijn we mensen voor?
1: Ja. Tenminste, ik wel. En jij?
0: Ja.
1: Nou, dat. Mooi. Goed om te horen.
0: Ja, dat.
1: Ja, precies. Ja. Vind ik zelf ook. Zullen we dan nu maar Silk Sonic doen?
0: Dacht ik ook aan. De Skate. Samen met Park Anderson. En natuurlijk niet te vergeten die andere mannen, Bruno Mars. Heeft trouwens ook een nieuwe single uit, Bruno Mars.
1: Ja, dat klopt. Je is goed bezig de laatste tijd.
0: Ja, maar...

0: kletsen is geen goed gesprek. Waar geen hond op zit te wachten. Niet de vlag waar ik onder strijd.
1: Geen advies. Kessner, die druk uitoefende om mee te werken aan het vredesplan. Op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug deelde Rijkswaterstaat 34 boetes uit van €500 per stuk. Sinds 18 juli geldt een verbod voor vrachtwagens en touringcars op de verzwakte brug. 3 motoragenten houden bestuurders staande, maar het afhandelen van de bekeuring duurt ongeveer een half uur per voertuig. Het Russische Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oppositiepartij Jabloko uitgesloten blijft van de parlementsverkiezingen in september. Een lagere rechter nam vorige week dezelfde beslissing na een zaak aangespannen door de nationalistische partij Rodina. Prominent lid Slosberg werd vandaag veroordeeld tot ruim 11 jaar strafkolonie wegens kritiek op de oorlog in Oekraïne. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Zo, daar waren ze, de Star Sisters. Ik had hem nog wat langer kunnen doordraaien. Want eigenlijk duurt deze hele track... Dit is een single edit. Maar eigenlijk duurt de hele track bijna een halve kant van een LP zelfs. Dus,
1: ze hebben er heel wat op afgezongen. Patricia Pai en de zus en... wie was het derde ook alweer?
0: Nou, in eerste instantie was Patricia Pai de zus en de moeder. En
1: ja,
0: later
1: klopt,
0: is het een ander geworden. En dat had te maken met dat die moeder het allemaal, dat het een beetje te druk werd. En daardoor is zij dus inderdaad... En toen kwamen de andere popplaten uit.
1: Ja.
0: Alleen, en toen werd het dus meer dat popje, denk maar aan Danger en dat soort nummers. En waarbij de Star Sisters dus ook een grote hits hadden, zeg maar. Maar dit blijft ook leuk, ja. En ze hebben een paar albums gemaakt in eerste instantie. Was met de moeder. Daarna is het doorgegaan met wie was nou die andere dame?
1: Ja, precies. Ik zat ook naar te zoeken.
0: Het was met Yvonne. En wie was die andere nou toch?
1: Dat weet ik.
0: Nou kom ik er niet op. Hè. Dan gaan we
1: ik
0: ga het even anders doen.
1: Gaat het zoeken.
0: Ja, nou, dan heb ik een paar seconden gevonden.
1: Tuurlijk, uiteraard. Zeg het maar.
0: Star Sisters, hopla. Ik pak hem er even bij. Zo. In eerste instantie was het dus voor een gimmick samen met de moeder. Mrs. Pai, die werd later door Sylvana van Veen overgenomen.
1: Ja.
0: En in 1985 werd Sylvana van Veen weer vervangen door Ingrid Fernandez. En de eerste platen waren natuurlijk... en meer dat Star Sisters gebeuren. Daarna gingen ze over op meer de Hollywood-stijl van Marilyn Monroe en dat soort dingen. Ray for Hollywood kreeg je toen. En toen kwamen dus... En toen in 1984 gingen ze... Eind 84 gingen ze over op de popplaat. En toen kwamen dus dingen zoals Duke of Dance, Are You Ready for My Love, Bad Girls en ga zo maar door. Die kwamen toen uit. En dus onder andere ook en natuurlijk die grote hit Danger. Eigenlijk was dat een nog grotere hit dan de Star Sisters Proudly Presents.
1: Ja, nee, dat zal best
0: Danger,
1: wel. Maar
0: ik vind het zo lekker nummer.
1: Ik vond het wel een keer leuk om weer te draaien. Dus,
0: zeker weten.
1: Heel lang geleden.
0: Zeker weten, absoluut. Zeker weten, leuk.
1: We gaan over naar 2 uur.
0: Oh, en eventjes tegen PJ. Die vraagt dat ik morgen iets van Andy Fisher wil draaien. Ga ik doen, Kees. PJ. Ja,
1: oké.
0: Komt goed. Dus dan weet hij genoeg. Dat moet ik er even bij zeggen. Dus in mijn programma morgen eventjes een nummer van Andy Fisher draaien. Nou, gaan we doen. Ja hoor.
1: Nou, gezellig toch? Hartstikke leuk.
0: Wil ik best wel doen. Nou ja, goed. We hebben het lijstje afgewerkt, Kees.
1: Ja, dat zeg ik. We gaan naar 2 uur toe.
0: Ja, en 2 uur, dat is altijd... dan beginnen we altijd met natuurlijk die ene man.
1: Ja, natuurlijk. We zouden niet anders willen.
0: Heb je nog gekeken naar gisteren?
1: Nee, dat heb ik niet gezien. Ik was een beetje druk bezig met van alles en nog wat. Dus ik heb niet gezien.
0: Heb je niet op de achtergrond aangehad zelfs?
1: Nee, zelfs niet eens.
0: Dat is geluid.
1: Maar ik wist dat hij kwam. Dat zeker. Maar ik heb het helaas niet gezien. Vanwege. Ik had er geen tijd voor, eerlijk gezegd. Maar wellicht kan ik hem terugkijken. Dan is het altijd leuk.
0: Ja, dan kun je terugkijken.
1: Daarom,
0: zeker weten.
1: Dat dacht ik. Dus dat gaan we lekker doen.
0: Ja. Eindelijk vrij.
1: Ja, zeker.
0: Goed. Gaan we maar draaien ook, hè?
1: Ik zou het doen. Dit is Rob de Nijs.

0: What a bam bam bam bam bam bam bam. Die kan ik ook, dit hoor, deze plaat.
1: Jawel, en dat was ook in één keer afgelopen.
0: Ja, hij was afgelopen, maar hij is... What a bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam.
1: Nou, ik vind het gewoon een zomerplaatje, dus gewoon gezellig.
0: Ja, maar je zou kunnen zingen, wat een billen, blam, bam, bam. Ja, dan zou je ervan kunnen maken.
1: Ja, natuurlijk, uiteraard.
0: Textueel, dus, textueel wel.
1: Je kunt er alles op zingen natuurlijk, denk ik.
0: Ja!
1: Vast wel.
0: Ja,
1: ja. Maar ik vond het gewoon leuk. Ik denk, nou weet je wat, ik doe hem lekker omdat het zonnig weer is. Nou is vandaag niet zo zonnig geweest. Alleen vanmorgen toen was het nog een beetje aan het regenen. Koelt wel lekker af trouwens, dat wel. Maar ik heb hem zaterdag samengesteld, deze lijst. Toevallig.
0: Maar even naar Rob toe. Ik wil een filmpje zien van jou, dat jij je heupen aan het bewegen bent. Hè? Dat wil ik zien. Hè? Even tussen de bedrijven door. Hij zegt, oh, dan gaan de heupen weer. Dus ik wil
1: Rob, dat deed hij volgens mij regelmatig hoor. Dus,
0: nee, maar ik heb het niet over Rob de Nijs. Ik heb het over Rob op de chat.
1: Oh, je hebt het over Rob op de chat. Ja, zeg dat dan, jongen.
0: Ja, ik wil Rob, ik wil nou echt een filmpje van jou zien, hoor. Ja, dus bij deze. Dus hij zegt dan... Oh. Ja, dus ik verwacht een filmpje van Rob met zijn heupen. Ja. Mm-hmm. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik wil zien... Rob, het mag ook Dino-like. Ja, dat mag ook. Dan snapt hij het wel. Ja.
1: Ja, ik zit met mijn mond vol tanden. Ja, dat heb ik toch wel. Maar desalniettemin, ik denk, waar heb je het allemaal over, jongen?
0: Nee, nou ja, nee, maar hij snapt dat.
1: Nee, dat prima. Heel goed.
0: Hij snapt wat ik bedoel daarmee.
1: Ja, ja. Dat kan.
0: Ja.
1: Zeker. Maar vandaar dat ik dus Jamaica heb uitgekozen. Omdat het lekker warm weer was.
0: Harry Styles nu. Dit is Golden.

0: Golden van Harry Styles. Ik kwam er even tussen, Kees. Omdat ik... Ik was eventjes op zoek naar die Elk. In plaats van Elk.
1: Benjamin, en, ja.
0: Ja, Elk Benjamin.
1: Kun je die niet vinden?
0: Nou, uiteindelijk kan ik hem wel vinden. Maar hij wilde even niet zoals ik zou willen. Dus,
1: hij startte even niet op.
0: Nou, nee, hij startte wel op. Maar tenminste, hij moet opstarten. Maar hij wilde niet wat ik wil. Want hij zei van, ik kan hem niet vinden. En ik weet dat hij erin... Ik weet dat hij er ook is. Dus
1: tuurlijk is hij er.
0: Nog een keertje even proberen. We gaan hem gewoon even kijken of ik hem nou wel kan vinden. Want soms wil dat gewoon. Dan willen ze niet. Dan wil die niet wat ik... Let me down slowly. Die moet het toch zijn? Ja.
1: Ja, die nou, moet het zijn. Let me down slowly.
0: Ga ik, ik ga hem gewoon nog een keer proberen. Ik ga het gewoon nog een keer proberen. Want hij moet gewoon... Je gaat gewoon doen wat ik wil. Maar dat komt
1: onderwel. Het is wel een bestaande single.
0: Nou, nee, het komt onderwel. Ik zou je vertellen waarom. Het komt onderwel, denk ik, omdat ik ook op de achtergrond op de server bezig ben. En ik denk dat hij even iets niet leuk vond wat ik wilde. Dus zo. Maar dan gaan we het nog een keer proberen. Dus
1: ik denk dat hij
0: het nou wel... Nou gaat hij het wel doen, Kees.
1: Mooi.
0: Ik denk het wel, hoor. Ik denk dat hij het wel gaat doen. Als je achtergrondgeluiden hoort, die zijn van buiten. Dat heeft te maken met het feit dat...
1: Dat we het raam open hebben.
0: We het raam open hebben. Het is eigenlijk wel lekker, want buiten is het... Het is buiten lekkerder als hier in de studio. Beetje te warm hier zo. Dit is Elk Benjamin, inderdaad.

0: slowly.
1: You let me down slowly. Ja, ik vond hem wel eventjes, ik vond hem wel mooi.
2: Dus, het is ook een mooie plaat.
1: Een krachtige plaat heb je nou weer even erin zitten, nog, Kees. Want dat wilde ik even zeggen. Als je nou denkt zo van, hebben we nou korte platen? Ja, hele korte platen zelfs.
2: Ja, soms wel, soms niet. Dat was trouwens Alec Benjamin en Let Me Down Slowly.
1: Ja.
2: Dat doet ze toch wel goed.
1: Ja, Jonas Blue, mijn Leave nu. En The Edge of Desire, doe ik maar 2 minuten 14.
2: Ja, ik wil een beetje opschieten. Ik denk wat anders dan komen we weer het tweede uur.

0: Magic in my bones, ja. Ja, goed. Ja.
1: Dat heb ik ook wel eens.
0: Nou, ik denk dat ik zonder dat als ik naar mezelf kijk, dat ik best wel wat magic in my bones van het te heb. Want ik blijf maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. Dus ja. Dus het magic in my bones zit er wel in, heb ik het idee.
1: Ja, je bent nog steeds springlevend.
0: Oh ja, ik sta...
1: Je huppelt regelmatig.
0: Ik huppel door de Efteling. Ik huppel...
1: Je huppelt overal doorheen. Dus,
0: ik heb een superleuke vakantie gehad. En,
1: vertel dat, eens.
0: Dan komt er
1: wat
0: nog.
1: Heb je allemaal gedaan met je vakantie?
0: Gezelligheid gehad.
1: Dat zei je vorige keer ook al. Vorige week was het precies hetzelfde eigenlijk. Toen voel je dat ook al, maar je laat weinig los.
0: Het is gewoon heel gezellig geweest. Er is heel veel spelletjes gespeeld en dat soort dingen. En met waterpistolen achter elkaar gezeten. Dat hebben we ook nog gedaan trouwens. Dat ook. Dus en een waterglijbaan gehad. Waarbij we dus letterlijk en figuurlijk zo ver over het gras heen vlogen zelfs.
1: Over het gras heen gevlogen? Wat heb je gedaan dan? Ben je uitgekleed?
0: Nee, die waterglijbaan die ligt dus op het gras. Maar daar, als je daar dus met een vaart overheen gaat... En je maakt je tempo. En wij hadden een beetje... Wij vonden het niet snel genoeg gaan. Dus wat hadden wij gedaan? Wij hadden het ding ook nog... Hoe heette dat ook alweer? Zeepvrije wascrème van Zwitser opgespoten, zodat het ding nog wat meer gleed.
1: Zeepvrije...
0: Wasgel.
1: Wasgel?
0: Ja,
1: natuurlijk, uiteraard.
0: Dat hadden wij erop gespreid. En letterlijk en figuurlijk een halve bus erop gespreid. En toen vlogen we dus ook over het gras heen. Ja.
1: Oh my god.
0: Ja, dat was heel leuk. Ja,
1: ja nee, grappig. Je hebt je moeder ook je kleren uit laten wassen, neem ik aan, of niet?
0: Nee, want dat doe ik zelf. Maar met hoeveel man hebben we dit gedaan? Wij zijn met 20 man zijn we over die baan heen gevlogen. Ja, niet iedereen deed mee, maar een groot deel wel. Ja.
1: Oké.
0: Ja. En nou komt er binnenkort weer een.
1: Een soort glijbaan.
0: Nou, ook.
1: Ook.
0: Want hij is voor mij. Die gaat hier mee.
1: Okay.
0: Maar tenminste, als het weer mooi weer is natuurlijk om te gebruiken. Dus dat is nog even afwachten. Wanneer ga je? Dat weet jij.
1: Weet hij dat?
0: De eerste week van 31 augustus tot en met zondag.
1: Oké.
0: Maandag 31 augustus tot en met zondag ben ik in...

0: Het is wel een donkere plaat, hoor. Maar Linda, die heb ik een duimpje van gekregen. Net
1: ja,
0: hier.
1: Vroeger waren die platen inderdaad donker. Toen waren ze zwart.
0: Nou, nee, qua stijl. Niet qua donkere plaat. Nee, want je had ook witte platen, je had ook rode platen. Singeltjes van de Efteling waren vaak rood. Je hadden een.
1: Wat zei ik nou? Over het algemeen, zei ik. Nee, luister dan ook wat ik zeg.
0: Nee.
1: Wel waar. Er waren minder rode, gele, groene en wat voor kleur plaat dan ook dan zwarte.
0: Ja, jij zegt het.
1: Ik weet het. In die tijd kocht ik heel veel singles, heel veel LP's en, en dat soort dingen allemaal. Ik heb ze nog steeds. Dus, en jij nog meer, dat weet ik.
0: Ik heb er een paar.
1: Ja, weet ik ook dat je er een paar hebt.
0: Ja, ik heb een paar plaatjes. Ja. Ja. Niet zo heel veel hoor, ik heb er maar een paar.
1: Ja, nee, maar ik heb ook niet helemaal huisvol staan. Het is maar één kamer, dus dat valt mee.
0: Nou, ik er wel. Ik weet het.
1: Ik ben een keer bij jou geweest.
0: Ja.
1: Het leek een beetje op een studio.
0: Ja, min of meer. Ja.
1: Dus.
0: Een deel van mijn huis lijkt op een studio. Je hebt een deel van mijn appartement. Het heeft ook een studio, zeg maar. Maar daar staat tegenwoordig ook 3D-printers en dat soort dingen. En,
1: ja.
0: Ja, en een ander deel, daar kun je lekker muziek luisteren en dat soort dingetjes. En dus het is van alles en nog wat. Ja, en dan is er nog een slaapkamer natuurlijk.
1: Waarom heb je dat? Ik zou het gewoon allemaal week doen hoor.
0: En een keuken.
1: Ik zou er gewoon studio's van maken of platenruimtes.
0: Hallo,
1: of,
0: ik moet toch ergens slapen?
1: Gewoon op de grond.
0: Nee, dank je. Nee.
1: Dan gaat het makkelijk zat. Luchtbedje, klaar.
0: Hoeft niet zo groot
1: te zijn allemaal.
0: Nee, hoor, dat ga ik niet doen.
1: Nee, ga je dat echt niet doen?
0: Nee, ja. mijn slaapkamer is net zo mooi gemaakt.
1: Ja, dat weet ik. Ja. Dat heb je ook goed gedaan. Dat is hartstikke mooi. Ik heb het gezien.
0: Ja, dat,
1: nou, niet letterlijk, maar met foto's. Dus nee, was goed dat je dat zo gedaan hebt.

0: Van het album Funny Little Fears hoor je Damiano David. En ja, ondertussen is Yolanda ook een beetje Damiano geworden. Want door Linda heeft ze dus, ja, vindt ze het toch nog steeds leuker gaan vinden.
1: Ja, hij maakt ook leuke platen, zeker.
0: Ja, ik denk alleen dat Yolanda nog steeds niet van de Maneskin muziek is. Dat denk ik dan weer niet.
1: Nee,
0: want
1: maar
0: dat lijkt
1: goed,
0: het ook best wel stevig. Maar te stevig voor Yolanda. Ja, maar Linda, die daarentegen, die zegt, oh, alles mag van die man. Ja.
1: Hij doet het goed. Ja,
0: alles
1: zeker.
0: Mag, man, van die man, man. Ja, ik denk het al. Ja.
1: Dat was in ieder geval Voices.
0: Ja,
1: daar had hij het over.
0: Ja, die moet je niet horen. Hm.
1: Welke Voices? Moet je niet horen. Welke niet?
0: Nou, je moet geen Voices horen in je hoofd.
1: Oh, nee, ja. Nee. Sommige mensen hebben dat inderdaad.
0: Het is niet handig om die te horen. Meestal zeggen die dingen die je beter niet kunt doen.
1: Ja, maar we hadden net wel Voices op de achtergrond.
0: Bakermat via Rainy nu. Uit Nederland, dit is I Love Life. Ben ik het helemaal mee eens? Jij ook eens?
1: Zeker, ja. Tuurlijk.
0: Geniet van het leven, zolang je nog...

0: Hey, nou wilde ik dus de volgende draaien, maar om een of andere reden zegt het systeem, dit mag jij niet. Dat is apart.
1: Waarom mag je dat niet?
0: Dat mag je even aan iets wat Spotify heet vragen. Want die zegt, deze mag je niet afdraaien. Dan ga ik het even anders doen. Want dan ga ik hem even via de... Dan moet ik het maar via...
1: Staat op YouTube, staat hij ook.
0: Ik weet het, maar eigenlijk niet de bedoeling.
1: Nee, dat weet ik. Maar...
0: Doen we hem gewoon maar. Carola en Zara Larsen. Yeah.

0: Doet hij niet? Meer niet?
1: Nou, nee.
0: Wat is er aan de hand met die PC's vandaag?
1: Er is niks met de PC aan de hand. Er is iets met wat, iets wat, hoe noem je dat? Een account.
0: Ah, met een account. Oké, okay. Ja. Kan gebeuren.
1: Dit is Heatwaves nog van de Glass Animals.

0: Er zitten een paar flopmomentjes in deze single. Helemaal op laatst.
1: Ja, hij flopt.
0: Dan denk je van, hij is afgelopen, maar toch helemaal niet.
1: Zoiets. Hey Kees, we moeten snel ervan door.
0: Ja,
1: want
0: dat zeker.
1: Op voor deze aflevering.
0: Ja.
1: En we hebben nog een half minuut. Dus,
0: nou, dan zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren.
1: Ja, namens ook mij jij. Ook. En morgenavond ben ik er in principe weer. Dus,
0: ja, ik wou net zeggen, jij bent er morgen weer. Wij zijn er volgende week weer.
1: Geniet ervan en tot morgenavond. Dat was al.

0: is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Het kabinet is gestart met de begrotingsgesprekken met de oppositie, waarbij grote verschillen zichtbaar werden. Pro-leider Klaver stelt dat er weinig vooruitgang is geboekt. Over 2 weken moet de begroting gereed zijn voor Prinsjesdag. Premier Jette, vicepremier Jezielkus en vicepremier Van den Brink leiden de politieke aftrap. Woensdag volgen gesprekken met de SGP, ChristenUnie en 50+. De 89-jarige Noorse koning Harald is vanmiddag opgenomen in het ziekenhuis in Oslo. Cortisonbehandeling voor de bloedziekte hemolytische anemie veroorzaakte vochtophoping in zijn lichaam. Harald is 2 weken met ziekteverlof, waarbij zoon Haakon als regent optreedt. Een 34-jarige vrouw uit Nistelrode is aangehouden als verdachte van het dodelijke ongeluk op de A59, waarbij vrijdag een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os om het leven kwamen. De vrouw reed met haar SUV achterop een auto in de file die tractoren veroorzaakte tijdens een boerenprotest richting Den Bosch. Israël en de Vredesraad van president Donald Trump hebben een akkoord gesloten over werkgroepen voor Gaza die zich richten op ontwapening en demilitarisatie van Hamas en volksgezondheidsthema's zoals sanitaire voorzieningen en schoon water. Vandaag sprak premier Netanyahu 4 uur met Jared Kushner, die druk uitoefende om mee te werken aan het vredesplan. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de winnaarspool op het WK door titelverdediger Australië met 4-2 te verslaan in het Wagenerstadion in Amstelveen. Jibby Jansen en Marijn Veen scoorden voor Oranje en Joosje Burg 2 keer. Na eerdere winst op Chili speelt Nederland woensdag tegen Japan. Een 31-jarige vrouw uit Purmerend is medeverdachte in de Heerhugowaardse Vriezermoord. Ze wordt verdacht van het wegmaken van het lichaam van Albert Visser, dat bijna 4 jaar na zijn verdwijning in 2 vrieskisten werd gevonden. De hoofdverdachte is de 33-jarige zoon van Visser. De inhoudelijke behandeling staat gepland op 3 november. Het kabinet is gestart met de begrotingsgesprekken met de oppositie, waarbij grote verschillen zichtbaar werden. Pro-leider Klaver stelt dat er weinig vooruitgang is geboekt. Over 2 weken moet de begroting gereed zijn voor Prinsjesdag. Premier Jette, vicepremier Jezielkus en vicepremier Van den Brink leiden de politieke aftrap. Woensdag volgen gesprekken met de SGP, ChristenUnie en 50+. De 89-jarige Noorse koning Harald is vanmiddag opgenomen in het ziekenhuis in Oslo. Cortisonbehandeling voor de bloedziekte hemolytische anemie veroorzaakte vochtophoping in zijn lichaam. Harald is 2 weken met ziekteverlof, waarbij zoon Haakon als regent optreedt. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Nvidia investeert tot $105 miljard in een groot datacentercomplex in Pike County in Ohio. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, huurt het complex en neemt tot 8 gigawatt aan rekenkracht af. Het datacenter wordt uitgerust met Nvidia-chips en computers, wat Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet oplevert. In Londen kwamen duizenden mensen bijeen voor een waken voor Jason Arday, die op 41-jarige leeftijd overleed. De oud-hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Cambridge trad af na plagiaatbeschuldigingen. Organisatoren houden rechtse media en politici verantwoordelijk voor zijn dood en spreken van een racistische heksenjacht. De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de winnaarspool op het WK door titelverdediger Australië met 4-2 te verslaan in het Wageningenstadion in Amstelveen. Jibby Jansen en Marijn Veen scoorden voor Oranje en Joosje Burg 2 keer. Na eerdere winst op Chili speelt Nederland woensdag tegen Japan. Een 31-jarige vrouw uit Purmerend is medeverdachte in de Heerhugowaardse Vriezermoord. Ze wordt verdacht van het wegmaken van het lichaam van Albert Visser, dat bijna 4 jaar na zijn verdwijning in 2 vrieskisten werd gevonden. De hoofdverdachte is de 33-jarige zoon van Visser. De inhoudelijke behandeling staat gepland op 3 november. En dan het weer. Vanavond klaart het vooral in het noorden op. Op andere plekken blijft het bewolkt en vannacht volgt regen. De temperaturen liggen rond 12 graden in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Morgen begint bewolkt en regent het. De temperatuur ligt dan rond 20 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Butgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. Nvidia investeert tot $105 miljard in een groot datacentercomplex in Pike County in Ohio. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, huurt het complex en neemt tot 8 gigawatt aan rekenkracht af. Het datacenter wordt uitgerust met Nvidia-chips en computers, wat Nvidia naar verwachting honderden miljarden aan extra omzet oplevert. In Londen kwamen duizenden mensen bijeen voor een waken voor Jason Arday, die op 41-jarige leeftijd overleed. De oud-hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Cambridge trad af na plagiaatbeschuldigingen. Organisatoren houden rechtse media en politici verantwoordelijk voor zijn dood en spreken van een racistische heksenjacht. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en Openbaar Ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Butgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

Luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: alsjeblieft. Ik was in het begin zo radeloos. Ik voelde me vreselijk gegriefd.
1: Maar ik heb je toch verteld hoe lang ik me verzette.

zal ik maar weggaan. Kan beter weggaan. Begrijp het zelf nog niet. Geloof me dat ik van je hou. En toch doe ik je steeds

een eendje. Dan ga ik zondags naar je graf, bedekt met mos. Ik pluk een roos en leg die zachtjes op je steen.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en Openbaar Ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens.